Welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking, droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Excelta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van Akzo Nobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking, droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen. Maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van Akzo Nobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Excelta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen. Maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Excelta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van Akzo Nobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het ongeval zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En de Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak op het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was er ook al een explosie. Toen sloot de burgemeester de winkel. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe met verf beklad. De schade aan het pand is ditmaal groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. En cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekende aantal klanten van bol.com en Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens, wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen. Maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het bedrijf achter fietsenmerk Batavus, Sparta en Babu vraagt uitstel van betaling aan. Het gaat niet goed met het bedrijf uit Heerenveen. De problemen ontstonden tijdens de coronapandemie, toen het bedrijf nauwelijks fietsen kon leveren. Om goedkoper te kunnen werken is de productie al van Nederland naar het buitenland verplaatst. Begin dit jaar namen schuldeisers het bedrijf over. Zij gingen op zoek naar een nieuwe eigenaar, maar die is niet gevonden. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. Morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was er ook al een explosie. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklad met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het kind overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En sportverenigingen met natuurgras in onze regio komen waarschijnlijk voor een probleem te staan binnenkort. Doordat het Hoogheemraadschap Delfland een sproeiverbod heeft afgekondigd, zouden de velden binnenkort wel eens geel, mul en door kunnen worden. Clubs uit het Westland hebben al aan de bel getrokken. Daar is zelfs al een speelverbod van kracht om het gras te redden. Eind augustus beginnen de trainingen en competities van het voetballen weer. Tot die tijd is er regen nodig, anders zijn de meeste grasvelden niet bruikbaar om op te spelen. En Gianni Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese bond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser en binnen de FIFA was er ook kritiek. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. Morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: ANWB. Er rijden geen treinen tussen Valkenburg en Maastricht. Dat komt door een aanrijding en dit gaat waarschijnlijk tot 9:45 vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was het ook al raak. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklapt met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. Medewerkers van de kapperszaak zeggen dat de winkel vandaag gewoon open gaat. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En Gianni Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedvergadering van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese voetbalbond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser. En ook binnen de FIFA was er kritiek. En de dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Dat meldt de regering van het land. De afgelopen weken zijn het dodental en het aantal besmettingen fors gestegen. Daardoor is de uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen er toen 11.000 doden. Deze ebola-uitbraak wordt veroorzaakt door de zeldzame Bundibugyo-variant. Daarvoor is nog geen behandeling of vaccin beschikbaar. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl.
2: Jazeker!
1: De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: tussen Valkenburg en Maastricht rijden geen treinen door een aanrijding. Dit gaat waarschijnlijk tot 9:45 vanochtend duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was het ook al raak. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklapt met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. Medewerkers van de kapperszaak zeggen dat de winkel vandaag gewoon open gaat. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En Gianni Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedvergadering van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese voetbalbond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser. En ook binnen de FIFA was er kritiek. En de dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Dat meldt de regering van het land. De afgelopen weken zijn het dodental en het aantal besmettingen fors gestegen. Daardoor is de uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen er toen 11.000 doden. Deze ebola-uitbraak wordt veroorzaakt door de zeldzame Bundibugyo-variant. Daarvoor is nog geen behandeling of vaccin beschikbaar. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A29 richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Afrit Numansdorp staat een kapotte auto. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En oponthoud op de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kundenberg er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Vlaardingse kappersoorlog kent een nieuw dieptepunt. Vannacht is er wederom bij een kapperszaak bij het Liesveld een explosief afgegaan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt bij die kapperszaak. Op 5 mei van dit jaar was het ook al raak. Toen sloot de burgemeester de winkel voor 3 weken. In december van vorig jaar werd het pand tot 2 keer toe beklapt met verf. De schade aan het pand is groot. Zo zijn er meerdere ruiten ontzet en ligt een gedeelte van het systeemplafond eruit. Volgens een 112-correspondent zou er 1 verdachte zijn weggerend. Medewerkers van de kapperszaak zeggen dat de winkel vandaag gewoon open gaat. En een jong kindje is overleden na een aanrijding gisteravond op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. En Gianni Infantino treedt volgens nog niet af als voorzitter van de FIFA. Dat bleek woensdag na een spoedvergadering van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar en sprak daar over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg bij de vergadering de volledige steun van het bestuur van de FIFA. De Europese voetbalbond UEFA zei eerder zijn vertrouwen op in de Zwitser. En ook binnen de FIFA was er kritiek. En de dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000. Dat meldt de regering van het land. De afgelopen weken zijn het dodental en het aantal besmettingen fors gestegen. Daardoor is de uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vielen er toen 11.000 doden. Deze ebola-uitbraak wordt veroorzaakt door de zeldzame Bundibugyo-variant. Daarvoor is nog geen behandeling of vaccin beschikbaar. En dan nog het weer. Zon met wolkenvelden met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is de Boschuit van de ANWB. Vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een 30 minuten vertraging. En oponthoud op de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles heb je vanaf knooppunt Kundenberg 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: 2 vertraging in de regio, te beginnen op de A29 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En door grenscontroles vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg duurde 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: S Club.
3: Get down tonight, come on, yeah. I get down tonight,

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan de Rijnvoorde in Rotterdam-Charloos zette de politie vannacht een opmerkelijke ongenode gast uit een appartement. Door een kapotte ruit was de politie afgekomen op een melding van een inbraak. Eenmaal bij de woning bleek de gesneuvelde ruit een andere oorzaak te hebben. Er was namelijk een gans door het raam van de woning heen gevlogen. Het dier had in het huis een ravage achtergelaten. Overal lag glas en het dier had de woonkamer ondergepoept. Agenten wisten het dier te vangen en buiten uiteindelijk weer los te laten. En na aankondigingen van de staking in de Rotterdamse haven door FNV en CNV op 4 september... sluit vakbond CNV zich ook aan bij de staking in het openbaar vervoer op 9 september. De vakbond geeft daarbij gehoor aan de oproep van collega vakbond FNV om het personeel van de GVB in Amsterdam en de RET in Rotterdam te laten staken. De vakbonden willen met de staking afdwingen dat het kabinet de plannen om te bezuinigen op sociale zekerheid terugdraait. Vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek in Gelderland hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam Hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plas vlakbij. De komende 2 weken valt er bijna geen regen en dus wordt er verwacht dat het water in de sloten en beken nog verder zal zakken. En de Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Voor studenten een belangrijke internationale filmprijs. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Bekende eerdere winnaars zijn onder andere regisseurs Robert Zemeckis en Spike Lee, die later beide een Oscar wonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die de prijs wint. En dan nog het weer, zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Anneke Boschuit van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogtoe er 5 minuten langer over. En grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan de Rijnvoorde in Rotterdam-Charloos zette de politie vannacht een opmerkelijke ongenode gast uit een appartement. Door een kapotte ruit was de politie afgekomen op een melding van een inbraak. Eenmaal bij de woning bleek de gesneuvelde ruit een andere oorzaak te hebben. Er was namelijk een gans door het raam van de woning heen gevlogen. Het dier had in het huis een ravage achtergelaten. Overal lag glas en het dier had de woonkamer ondergepoept. Agenten wisten het dier te vangen en buiten uiteindelijk weer los te laten. En na aankondigingen van de staking in de Rotterdamse haven door FNV en CNV op 4 september... sluit vakbond CNV zich ook aan bij de staking in het openbaar vervoer op 9 september. De vakbond geeft erbij gehoor aan de oproep van collega vakbond FNV om het personeel van de GVB in Amsterdam en de RET in Rotterdam te laten staken. De vakbonden willen met de staking afdwingen dat het kabinet de plannen om te bezuinigen op sociale zekerheid terugdraait. Vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek in Gelderland hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam Hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plasvlak bij. De komende 2 weken valt er bijna geen regen en dus wordt er verwacht dat het water in de sloten en beken nog verder zal zakken. En de Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Voor studenten een belangrijke internationale filmprijs. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Bekende eerdere winnaars zijn onder andere regisseurs Robert Zemeckis en Spike Lee, die later beide een Oscar wonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die de prijs wint. En dan nog het weer, zon met wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag 22 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Anneke Boschuit van de ANWB. De langste vertraging in de regio heb je op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof staat de berm in brand. Daardoor is de rechte rijstrook en de oprit dicht en heb je een half uur vertraging. Verder oponthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Kerensheide staat 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunde Berg duurde 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Meijers met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweerkazerne in Heinenoord lijkt te zijn ontsnapt aan diefstal. Aan de achterzijde van het pand werd vanochtend ontdekt dat er is geprobeerd via het raam binnen te komen. Daarbij is er geen buit gemaakt uit de brandweerkazerne aan de Julianastraat, zegt een woordvoerder van de politie. Er is ook nog niemand aangehouden. De afgelopen dagen wordt er veel ingebroken bij brandweerkazernes. Deze week was het nog raak bij een kazerne in Vlaardingen en meerdere kazernes in de regio Amsterdam. Inbrekers nemen dan vooral hydraulisch gereedschap om bijvoorbeeld auto's mee open te knippen weg, omdat dat op de zwarte markt goed verkoopt. En de huisarts in Roon, die onmiddellijk haar werk heeft moeten neerleggen, is meermalen betrapt op werk onder invloed, zo blijkt uit rechtbankstukken. De zaak loopt al een tijdje. De inspectie oordeelde vorige maand dat de arts geen veilige zorg kan bieden en per direct moest stoppen. Volgens de rechtbank leed de huisarts aan een alcoholverslaving. De huisarts ging tegen die beslissing in beroep. Omdat de tuchtrechter nog uitspraak moet doen, wilde ze in de tussentijd haar werk blijven doen. Maar de rechter veegde de bezwaren van de arts uit Roon van tafel. Er is sprake van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg, meent de rechter. De afgelopen 8 jaar heeft de inspectie nog maar 5 keer eerder zo'n onmiddellijk beroepsverbod ingesteld. En het vertrouwen van ondernemers in de economie is fors gestegen na een daling van het vorige kwartaal. Volgens het CBS houden veel ondernemers wel een gevoel van onzekerheid, vooral door de situatie in het Midden-Oosten. Vorig kwartaal daalde het vertrouwen na het begin van de oorlog met Iran. Ook de importheffingen van de VS, regelgeving en personeelstekorten speelden een rol. In hun verwachting voor komend kwartaal zijn ondernemers minder negatief. Dat geldt voor de meeste bedrijfstakken. In de ICT is het vertrouwen mogelijk door ontwikkelingen op AI-gebied het grootst. In de auto- en reparatiehandel blijft het vertrouwen wat minder, of steeds verder achter. En een 42-jarige vrouw uit Nederland is gisteren verdronken bij de Griekse badplaats Malia op het eiland Kreta, zo meldt de Griekse kustwacht. De vrouw probeerde haar vriendin uit zee te redden toen die onwel werd tijdens het zwemmen. De vrouw kon uiteindelijk uit het water komen, maar de vriendin kon uit water komen, de vrouw uiteindelijk niet. Ambulancepersoneel heeft de vrouw nog geprobeerd te reanimeren, maar de vrouw overleed later in het ziekenhuis alsnog. De twee vrouwen hadden een bootje gehuurd en in het bootje waren nog 3 kinderen aanwezig. En dan nog het weer. Overwegend zonnig met een paar wolkenvelden. Met een krachtige westenwind wordt het vandaag maximaal 24 graden. Vanavond bewolking met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 10 graden. Morgen veel zon met een enkel stapelwolkje. Het wordt dan maximaal 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Anneke Boschuit van de ANWB. Een afsluiting op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

before. And tear my arms, let me hold you like I never did.

0: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Voorstraat in Dordrecht groeit het aantal blijken van meeleven na de dodelijke aanrijding gisteren, waarbij een jong kindje om het leven kwam. Er is een provisorische herdenkplek ingericht. Mensen leggen de bloemen neer, tekeningen en knuffels. Het drama gebeurde gisteren aan het begin van de avond ter hoogte van restaurant Het Magazijn op de Voorstraat. Het kindje werd overreden door een bestelbus van een supermarkt. Reanimatie mocht niet meer baten. Veel mensen waren er getuigen van. Agenten hebben vanochtend aangebeld in de buurt om te vragen of mensen nazorg willen. Hoe het ongeluk op de Voorstraat in Dordrecht kon gebeuren, onderzoekt de politie nog. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk met dodelijke afloop. De huisarts in Roon, die onmiddellijk haar werk moest neerleggen, is meermalen betrapt op werken onder invloed, blijkt uit rechtbankstukken. De zaak loopt al een tijdje. De inspectie oordeelde vorige maand dat de arts geen veilige zorg kan bieden en per direct moest stoppen. De huisarts ging tegen die beslissing in beroep. Omdat de tuchtrechter er nog een uitspraak over moest doen, wilde ze in tussentijd haar werk kunnen blijven doen, maar de rechter veegde in een tussenvonnis die bezwaren van de arts uit Roon van tafel. Er is sprake van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg, zegt de rechter. De afgelopen 8 jaar heeft de inspectie nog maar 5 keer eerder zo'n onmiddellijk beroepsverbod ingesteld. Kartelwaakhond ACM heeft energieleveranciers op de vingers getikt. De bedrijven mogen geen vaste contracten meer aanbieden waarbij de prijs van aardgas later toch kan worden verhoogd. Ook niet als er per 1 januari duurder groen gas moet worden bijgemengd en ook niet als een jaar later een CO2-heffing ingaat. Vast is vast, zegt de ACM. Sommige energiemaatschappijen hadden in de kleine lettertjes staan dat de vaste prijs toch zou kunnen stijgen. Maar de ACM steekt daar een stokje voor. 2 vrachtwagens zijn tegen elkaar gereden in een van de tunnelbuizen van de Drechttunnel in de A16. De parallelbuis richting Breda is daarom een tijdje dicht geweest. Het verkeer werd zo lang omgeleid. Er zijn nu nog 2 rijstroken dicht. Hoe lang dat gaat duren is nog niet duidelijk. Het is extra druk met vrachtwagens op de A16 omdat de Merwedebrug bij Gorinchem dicht is voor zwaar verkeer. Het weer veel zon, landinwaarts ook wat wolkenvelden mogelijk. Het is 24 graden. Vanavond van zee wat meer bewolking. Het kan vanavond en vannacht dan ook hier en daar regenen. Later vannacht wordt het dan weer droog. 14 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag met vrij veel zon, ook wat stapelwolken. Dan wordt het 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Er stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is tot 7 uur vanavond dicht bij Weert Noord. 8 kilometer file staat daar met 40 minuten vertraging. Maar ja, je moet dus omrijden. Dat gaat via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
3: Voetballen. Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is druk met een duinbrand in Oudorp. Het vuur brak uit langs het Oosterduinpad. Er komt veel zwarte rook bij vrij en de brandweer adviseert mensen om uit de rook te blijven. Er is weinig pluswater in de buurt, daarom zijn waterwagens naar Oudorp gestuurd. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt, is nog niet te zeggen. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oudorp. En toen was de brand in een half uur uit. Op de Voorstraat in Dordrecht groeit het aantal blijken van meeleven na de dodelijke aanrijding gisteren, waarbij een jong kindje om het leven kwam. Er is een provisorische herdenkplek ingericht. Mensen leggen daar bloemen neer, tekeningen en knuffels. Het drama gebeurde gisteren aan het begin van de avond, ter hoogte van restaurant Het Magazijn. Het kindje werd overreden door een bestelbus van een supermarkt. Reanimatie mocht niet meer baten. Veel mensen waren er getuigen van. Agenten hebben vanochtend nog aangebeld in de buurt om te vragen of mensen nazorg willen. Hoe het ongeluk in Dordrecht kon gebeuren, onderzoekt de politie nog. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk met dodelijke afloop. De klantgegevens die onlangs zijn gestolen bij een partner van webwinkels als bol.com en Bijenkorf staan te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Van hoeveel klanten er mailadressen online staan is niet duidelijk. Betaalgegevens zouden in ieder geval niet zijn buitgemaakt bij de hack. Bol en Bijenkorf maakte gisteren bekend dat een logistiek partner van hen slachtoffer was geworden van een datalek. Zowel Bol als Bijenkorf hebben een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. De brand die eind april de woonboulevard in Waalwijk deels in de as legde, ontstond door kortsluiting. Nou, nu blijkt, begon de brand in een lampendisplay in een van de winkels. Aanvankelijk werd gewezen naar dakdekkers die op een van de panden aan het werk waren, maar zij waren op een heel andere plek bezig dan waar de brand was ontstaan. Het was eind april warm en het waaide hard en daarom kon het vuur snel om zich heen grijpen. Zeker 6 winkels op de woonboulevard in Waalwijk gingen verloren. Het weer veel zon, landinwaarts wat wolkenvelden, 22 tot 24 graden is het. Vanavond en vannacht een kleine kans op een spetter. In de loop van de nacht wordt het overal weer droog. Minimum temperatuur vannacht 10 graden. Morgen een dag met veel zon, wat stapelwolken, het wordt iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg bij Weert Noord tot 7 uur vanavond dicht. Er stond daar een auto in brand. Omrijden via Venlo over de A73 en de A67. 5 minuutjes vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: steeds een heel onveilig land, Libanon. Goedemiddag.
1: Een wijze van radiomaken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan het waas.
0: Ja, dat ben ik dus. En ik geef jou vanmiddag alleen maar de allerlekkerste platen.
2: Deel van Gamer.

0: een better way day.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Mo. Genieten.

0: Spanje, Spanje. Een van de leden van Fun. Every girl and boy hoorde jij in de swingen in. Binnen gewoon op Aaltos Radio, de rest op de weg.
1: Dit is Vandaag in het Nieuws.
0: Vandaag nog steeds.

A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is dicht en dat blijft nog zo tot 7 uur vanavond, meldt Rijkswaterstaat. Tot die tijd dus omrijden richting Eindhoven. Dat gaat via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: geen probleem. De swingende hitmiddag sleep je door de files heen.
1: Dit is de swingende hitmiddag via FM, DAB+ en online bij Dreadstad en Atos Radio.

Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is druk met een duinbrand in Oudorp. Het vuur brak uit langs het Oosterduinpad. Er komt veel zwarte rook bij vrij en de brandweer adviseert mensen om uit de rook te blijven. Er is weinig pluswater in de buurt, daarom zijn waterwagens naar Oudorp gestuurd. Hoe groot het gebied is waar de brand woedt, is nog niet te zeggen. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oudorp. En toen was de brand in een half uur uit.

0: Op de Voorstraat in Dordrecht groeit het aantal blijken van meeleven na de dodelijke aanrijding gisteren, waarbij een jong kindje om het leven kwam. Er is een provisorische herdenkplek ingericht. Mensen leggen daar bloemen neer, tekeningen en knuffels. Het drama gebeurde gisteren aan het begin van de avond, ter hoogte van restaurant Het Magazijn. Het kindje werd overreden door een bestelbus van een supermarkt. Reanimatie mocht niet meer baten. Veel mensen waren er getuigen van. Agenten hebben vanochtend nog aangebeld in de buurt om te vragen of mensen nazorg willen. Hoe het ongeluk in Dordrecht kon gebeuren onderzoekt de politie nog. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeluk met dodelijke afloop. De klantgegevens die onlangs zijn gestolen bij een partner van webwinkels als bol.com en Bijenkorf staan te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Van hoeveel klanten er mailadressen online staan is niet duidelijk. Betaalgegevens zouden in ieder geval niet zijn buitgemaakt bij de hack. Bol en Bijenkorf maakte gisteren bekend dat een logistiek partner van hen slachtoffer was geworden van een datalek. Zowel Bol als Bijenkorf hebben een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. De brand die eind april de woonboulevard in Waalwijk deels in de as legde, ontstond door kortsluiting. Nou, nu blijkt begon de brand in een lampendisplay in een van de winkels. Aanvankelijk werd gewezen naar dakdekkers die op een van de panden aan het werk waren, maar zij waren op een heel andere plek bezig dan waar de brand was ontstaan. Het was eind april warm en het waaide hard en daarom kon het vuur snel om zich heen grijpen. Zeker 6 winkels op de woonboulevard in Waalwijk gingen verloren. Het weer, veel zon, landinwaarts wat wolkenvelden, 22 tot 24 graden is het. Vanavond en vannacht een kleine kans op een spetter. In de loop van de nacht wordt het overal weer droog. Minimumtemperatuur vannacht 10 graden. Morgen een dag met veel zon, wat stapelwolken. Het wordt iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een autobrand vanmiddag op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg dicht bij Weert Noord voor bergingswerkzaamheden. Nog tot 7 uur. Tot die tijd richting Eindhoven omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Dan de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Blerik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond vanmiddag een auto in brand bij Weert-Noord. Nu zijn er bergingswerkzaamheden in volle gang. De weg is dicht tot 7 uur vanavond en je moet dus omrijden. Dat gaat via Venlo over de A73 en de A67. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg, 10 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Galder en afrit Ulvenhout. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio. Yo.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer in Oud-Dorp heeft Defensie om assistentie gevraagd bij het bestrijden van de duinbrand in het gebied. Er komt een Chinook-helikopter die water over de brand moet gooien. Het duurt even voor Defensie zo'n helikopter klaar heeft voor inzet. De brand langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp brak om 2:00 vanmiddag uit. Het vuur breidt zich nog altijd uit, zegt de veiligheidsregio, met zo'n 500 meter per uur. Er zijn 20 brandweerauto's paraat. Vanmiddag is een van de brandweerlieden bij het blussen gewond geraakt.
1: Er rijdt natuurlijk met veel voertuigen, waaronder ook een waterwagen, een tankwagen met heel veel bluswater. Ja, en daar is hij door geraakt. Of die, ja, hoe die precies eraan toe is en wat de aard van de verwonding is, weet ik niet. Maar hij is wel naar het ziekenhuis vervoerd, gewond. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op de collega's. Dus die worden ook zo snel mogelijk worden die afgelost.
0: Zegt René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs

0: het Oosterduinpad in Oud-Dorp. Toen was de brand in een half uur uit. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, industrie, vervoer en recreatie hebben allemaal last van het oplopende neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaar te maken, schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zeggen ze. En het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. En een man uit Groot-Ammers is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een explosie in zijn eigen woonplaats. De rechter besloot hem geen celstraf te geven, omdat de vuurwerkbom al in december 2024 was afgegaan bij een huis aan de Emmastraat. En ook is de 22-jarige verdachte nog jong, vindt de rechter. De man liep tegen de lamp omdat zijn schoenen waren herkend. Hij had ook via Snapchat een filmpje van de ontploffing in Groot-Ammers gedeeld. Het weer. Vanavond en vannacht hebben we een kleine kans op een spetter regen. In de loop van de nacht wordt het ook weer droog. Het is vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met net als vandaag veel zon en wat stapelbewolking. Het wordt iets warmer dan vandaag. 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is nog een vriendin van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg nog steeds dicht bij Weert Noord na een autobrand en nu bergingswerkzaamheden. Omrijden tot 7 uur vanavond via Venlo over de A73 en de A67. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht gebeurt bij Waardenburg een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven, maar er staat altijd nog 9 kilometer file. Vanaf knooppunt Empel is je vertraging nog een half uur. 10 minuten extra op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. 4 kilometer file vanaf Oorschot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

Goeiedag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van A New Job Witte Bos. Vandaag heb ik Rob Oosterbaan in de studio van het bedrijf Stroomlijn. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar eerst gaan we even luisteren naar Radar Love van Golden Earring.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Radio Love van Golden Earring. En ik heb momenteel Rob Oosterbaan in de studio. En dat was al 6 jaar geleden ook al een keer eerder gebeurd. Maar voor de luisteraars die Rob Oosterbaan nog niet kennen. Rob, vertel eens wie je bent.
1: Ja, goeiedag Martijn. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ben Rob Oosterbaan en ik werk voor het bedrijf Stroomlijn.
0: Helder.
1: En dat is een naam die misschien niet bij iedereen een bel doet rinkelen. Maar als ik zeg dat wij het vervoer regelen in de Drechtsteden met de Drechthopper en de Wijkhopper, dan kent iedereen ons, denk ik. Want dat is wat wij doen.
0: Ja, helder. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een Drechthopper kennen of de Wijkhopper zien rijden, zeg maar. Dus,
1: zeker. Ja. Zonder dat je er altijd gebruik van hoeft te maken. Maar een groot deel van de inwoners van de Drechtsteden doet dat natuurlijk wel.
0: Ja. En dan ben ik wel benieuwd. Als je in het kader wat de organisatie doet, zijn het dan zeg maar de Drechthopper, Wijkhopper, of zijn er nog meer dingen die erbij horen?
1: Het WMO-vervoer, doen we met de Drechthopper en de Wijkhopper. Maar we doen ook leerlingenvervoer. We doen mensen naar de dagbesteding brengen. We vervoeren jeugdigen. Ja. En dat doen we allemaal met taxibedrijven uit de regio die ons daarbij helpen. Ja. Dus een breed scala aan verschillende doelgroepen die we aan het vervoeren zijn. Dag in, dag uit, 7 dagen per week, 20.000 ritten per dag.
0: Dat zijn nogal hele hoop. En 20.000 ritten per dag, met hoeveel mensen mag je dat organiseren?
1: Nou, wij werken bij Stroomlijn met ongeveer 80 mensen. Ja. En 6, 27 daarvan zijn op dit moment wijkhopperchauffeur. Daar komen we straks nog over te praten natuurlijk. Ja. En kantoorpersoneel, we zijn het mobiliteitscentrum van de regio. Dus we hebben planners op kantoor, we hebben een callcenter en nog wat andere kantoren medewerkers.
0: Oké, okay. Goed om te weten. En nog meer over jou, wat is je rol bij Stroomlijn?
1: Ja, ik ben bij Stroomlijn verantwoordelijk voor alle communicatie. Okay. Hoewel de klantcommunicatie naar WMO-reizigers via de sociale dienst van de Drechtsteden gaat. Ja. Maar daarnaast is nog heel veel te communiceren. En ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening. En die wordt gemeten aan de hand van een aantal KPI's. Maar ook aan de hand van kwalitatief onderzoek. Doen we klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek. En we zijn eigenlijk allemaal bij Stroomlijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer.
0: Oké, okay. Dat is best denk ik, een mooie rol. En de omvang van bedrijven weet natuurlijk al ongeveer, maar wat is een beetje de scope van de werkzaamheden? Is het echt zo'n vervoer voor de sociaal domein in het meest brede zin van de woord als het ware?
1: Nou, het is voor mensen die zelfstandig niet kunnen reizen. Mm-hmm. Die helpen wij met het van A naar B komen. Ja. Dat klinkt eenvoudig. En we vinden ook dat we veel beter kunnen zeggen, we zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze boodschappen kunnen doen, dat ze artsenbezoek kunnen afleggen, dat ze in hun sociale omgeving kunnen deelnemen. En dat doen we met al deze mensen samen.
0: Voor mijn beeldvorming, is het dan ook zeg maar, voor mensen die beperkte mobiliteit hebben, zeg maar van zichzelf en lichamelijk, dat ze dan die juist geholpen worden met extra begeleiding, ik noem maar wat, met een rolstoel of andere zaken?
1: Ja, kijk, veel mensen die blijven heel lang thuis wonen. Hè. Het verzorgingshuis als zodanig, dat bestaat niet meer. Dus mensen moeten heel lang thuis blijven wonen en krijgen dan thuiszorg en allerlei middelen die ze kunnen gebruiken. Dus die mensen die krijgen het steeds moeilijker om zichzelf te vervoeren van A naar B. Ja. En daar helpen wij dan bij met de Drechthopper en de Wijkhopper. Dan kunnen ze zelf een telefoonnummer bellen en dan een rit reserveren. Ja. En die plannen wij in. Je moet wel een WMO-indicatie hebben van de gemeente waar je woont. Dan verzorgen wij dat.
0: Oké. Okay. Helder verhaal. En wat voor toekomst- en groeiperspectieven hebben jullie?
1: Nou ja, er gebeurt natuurlijk veel in de regio Martijn op het ogenblik. Hè. Ja. Een mooi voorbeeld daarvan is de afsluiting van de Papendrechtse brug. Ja. Die eraan zit te komen. En dat gebeurt vanaf medio juli tot met april volgend jaar. Klopt. En dat zorgt voor een hoop ongemak in de regio.
0: Ja, in ieder geval een paar aantal files erbij.
1: Je krijgt er files bij. Over de Papendrechtse brug rijden iedere dag 75.000, 80.000 voertuigen die een andere weg moeten zoeken door de regio. Wij realiseren ons dat dat voor onze reizigers omrijden betekent.
0: Ja, en dus voor ook voor jullie vervoerders. Jullie chauffeurs. En heb je daardoor ook veel meer mensen nodig? Is dat...
1: Daardoor hebben we, daardoor hebben we meer mensen nodig. We gaan zorgen dat er meer wijkoppers gaan rijden. De vacature gaan we zo bespreken.
0: Ja.
1: Maar die wijkoppers die moeten ervoor zorgen dat mensen toch veel sneller en makkelijker van A naar B kunnen blijven gaan. En de wijkopper die rijdt in de wijk.
0: Ja.
1: Dat is lekker makkelijk en laagdrempelig. Want de mobiliteit van deze mensen moet wel doorgaan.
0: Ja, dat kan ik inderdaad bij voorstellen. En daar werd uit meer mensen bij nodig.
1: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd. We gaan het ook zo meteen hebben over de vacature van wijkhopper chauffeur.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook een top 4 in dit geval aan muziek meegenomen. Welk nummer zou je als eerste willen horen?
1: Nou, ik heb op de lijst gezet 9 to 5 van Dolly Parton.
0: Mm-hmm, binnen de eerste.
1: Dat komt omdat wijkhopperchauffeurs voor een groot deel van 9 tot 5 rijden.
0: Ja.
1: Maar het wordt steeds meer worden die tijden wat opgerekt, ook in het weekend.
0: Okay.
1: Maar voor nu leek het wel een toepasselijk nummer.
0: Ja, en ik kan me voorstellen straks met als die N3-brug open is, dat het misschien wel een beetje verremd wordt rondom de 9 to 5. Maar is goed, hier komt Dolly Parton met 9 to 5.

0: Ja, dat was 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, en dan gaan we naar de mooiste functie van wijkhopperchauffeur. Rob, kan je iets vertellen? Nou ja, ik denk dat de meeste mensen wel een soort indicatie hebben wat zo iemand gaat doen. Maar voor de mensen, ja, om het wat compleet te maken, wat gaat zo iemand allemaal doen?
1: Ja, Martijn, ik durf wel te zeggen dat ik vandaag de mooiste baan van de Drechtsteden heb meegenomen.
0: Nou, ik zal je uitleggen waarom.
1: Ja, een wijkhopperchauffeur heeft een hele belangrijke functie. Je maakt namelijk het verschil. En niet het verschil op papier, maar het verschil tussen het thuisblijven of ergens naartoe kunnen. Ja. Voor de inwoners van de Drechtsteden die dat zelf niet voor kunnen zorgen. En iedere dag is anders. Ik heb de vacature op twee manieren aan te bieden, Martijn. Gewoon regulier, als het je leuk lijkt om wijkhopperchauffeur te zijn. Hè? Je bent op zoek naar ander werk.
0: Ja.
1: Je bent op zoek naar een leuke bijbaan. Ja, dan is wijkhopperchauffeur eigenlijk wel heel erg leuk, denk ik, om te doen. Omdat je echt een maatschappelijke bijdrage levert aan het welzijn van je mede-inwoners van de Drechtsteden.
0: Ja, dat is niet niks.
1: En een wijkhopperchauffeur die rijdt in de wijk. Het is het gezicht van de wijk.
0: Ja.
1: Iedereen kent hem of haar. En de wijkhopperchauffeur kent ook zijn of haar klanten.
0: Zeker.
1: En je werkt op tijden die passen bij je eigen behoeften. Mm-hmm. Je kunt fulltime bij ons werken, maar ook parttime. En je hebt elke dag contact met mensen.
0: Ja.
1: En andere banen waarbij je iets moet vervoeren, goederen of iets dergelijks, of boodschappen. Dat zijn natuurlijk ook hele leuke banen, maar hier ben je met mensen aan de slag.
0: Ja.
1: En jij zorgt ervoor dat mensen ergens komen.
0: Ja.
1: En mensen die hoor ik wel eens zeggen, zonder de wijkhopper kom ik nergens. Dat zeggen onze reizigers. En zonder een wijkhopperchauffeur komen die lieve mensen die van het vervoer gebruik willen maken, komen ze nergens.
0: Nee.
1: Dus hoe mooi is dat eigenlijk om dat te doen?
0: Ja, ik denk dat je in dit geval aan mensen mobiliteit biedt die het anders zeg maar niet zo makkelijk zouden hebben.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En
1: straks als die Papendrechtse brug dicht gaat, dan ga jij ervoor zorgen dat iemand toch mobiel blijft door vanaf huis naar een van de pontjes te rijden die aan het water ligt om aan de overkant te komen en weer terug. Dus dat is wel een mooie extra om het ongemak wat er door die afgesloten brug is, om dat te verlichten.
0: Ja, en dat vind ik wel interessant, want hoe ga je dat doen dan? Want je zet iemand al op de pont af.
1: Ja.
0: Nou, die persoon gaat aan de overkant en dan?
1: Daar staat dan weer een ander voertuig te wachten.
0: Staat er dan een op te wachten.
1: Ja, dat is goed dat je dat zegt.
0: Ja, ja.
1: We noemen dat soms ook wel eens de first and the last mile in ons jargon. We halen je op bij de voordeur, breng je naar het pontje en aan de overkant staat een ander voertuig klaar om je verder te brengen naar je eindbestemming. En dat is wel natuurlijk superleuk om te doen.
0: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat het voor de mensen die gebruik gaan maken van deze vervoersdienst ook wel luxe voelt.
1: Ja.
0: Van, je wordt met je taxichauffeur wordt je op pont gezet, dan ga je even over het water kijken. Dan is aan de overkant en dan word je daar weer opgehaald door je chauffeur.
1: Bij dit werk betekent je echt iets voor mensen.
0: Ja.
1: Je ziet direct het resultaat ervan. En hoe mooi is dat eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het heel mooi is. Ik denk dat je dat ook best wel een dienst. Je bent heel dienstbaar, steun je natuurlijk aan de andere mensen.
1: Ja, nou zo is het ook.
0: En ik denk dat vooral de kunst is. Dat je gewoon. En misschien ook wel daar juist extra voldoening geeft.
1: Ja.
0: Omdat je als je mensen gewoon kan zorgen dat ze mobiel blijven en hun dankbaarheid daarvoor geven, dat is denk ik wel iets heel moois.
1: Ja, je bent misschien ook benieuwd of de luisteraars zijn dat waar je nu aan moet voldoen, hè? Om wijkhopperchauffeur.
0: Wat zoek je dan zo iemand? Ik denk dat empathie belangrijk is, maar wellicht kan je er zelf iets over vertellen.
1: Nou, je kunt je voorstellen dat een rijbewijs wel heel erg belangrijk is.
0: Ja, zonder dat geen vervoer.
1: Het is wel gewoon een voertuig. Het is wel een elektrisch voertuig. Dus het is heel duurzaam, milieuvriendelijk.
0: En is het een rijbewijs B vervoer?
1: Gewoon een rijbewijs. En je moet een plezierig iemand zijn. En wij noemen dat bij ons wel eens, je moet de stroomlijnfactor hebben. En wat is dat nu? Ja, dat je een open, toegankelijke persoon bent bij wie iemand die bij jou in het voertuig stapt zich op zijn gemak voelt.
0: De stroomlijnfactor.
1: De stroomlijnfactor. Een leuke, open persoon.
0: Ja.
1: Die plezierige contactuele vaardigheden heeft. En je kan een praatje maken. Soms is het namelijk zo dat degene die bij jou in het voertuig stapt, dat kan voor deze meneer of mevrouw wel eens het enige contact zijn wat iemand heeft op een dag. Ja. Dus probeer het zo leuk mogelijk te maken. En je hebt ook nog een beetje een signalerende functie. Want als je 5 keer per week mevrouw Jansen van A naar B brengt, ik noem maar een voorbeeld, en op een dag doet ze de deur niet open, ja, dan ben jij de persoon die gaat onderzoeken waarom dat zo is. Dan ga je hulplijnen inschakelen.
0: Jo.
1: Dus je hebt ook een belangrijke signalerende functie in de wijk.
0: Ja, ja, dat is sterk nog. Het is gewoon van checken of de mensen die je vervoert, zeg maar, nog een oké zijn eigenlijk.
1: Ja, zo is het ook. Zeker. Ja.
0: En misschien dat ze ook wel veel. Want ik ben benieuwd, heb je dan ook hoeveel ritjes maak je op een dag?
1: Nou, dat verschilt eigenlijk per dag. Ja. Je werkt van 9 tot 5 en je meldt je dan netjes in bij onze regiecentrale. Mm-hmm. En die hebben de rit even voor je klaarstaan in hun planning. En dat kunnen 10 ritten per dag zijn of 12 ritten. Soms nog wat meer, soms wat minder. Hangt een beetje van de weersomstandigheden af. Maar in die orde van grootte moet je denken.
0: Ja, ik hoop dat nu het in de lente wat mooier weer is, dan zou je waarschijnlijk meer ritjes hebben. Relatief.
1: Ja, je verzamelt 's ochtends op de uitrijlocatie. Daar staan meerdere wijkoppers klaar, daar kom je collega's tegen. En daar heb je dan heel even een ontmoeting mee. En dan is dat een uitrijchauffeur. Daar kan je naartoe doorgroeien overigens, naar die functie.
0: Ja.
1: En die zorgt dat iedereen op tijd op weg is. Want om 9 uur komen de ritten binnen.
0: Ja, ja.
1: En dan moeten de reizigers opgehaald worden.
0: Helder verhaal. Hey, en is het ook handig, ja, of niet, misschien niet verplicht, maar als je een soort taxi-achtergrond hebt, of hoeft dat niet per se?
1: Nee, dat hoeft niet per se.
0: Nee.
1: Dat hoeft niet per se. Je kunt vanuit deze functie, in de tweede variant die ik zo meteen nog wil toelichten, kun je wel doorgroeien naar de functie van taxichauffeur. Ah, daar kom ik zo nog heel even op terug.
0: Dat is wel een leuke inderdaad. Hey, en dan heb je. Wat kun je eigenlijk de medewerker bieden? Zeg maar, ik kom als wijkhopper, chauffeur bij jullie werken. Wat kan ik voor jullie verwachten?
1: Ja, je krijgt gelijk een contract bij Stroomlijn.
0: Okay.
1: Voor een bepaalde periode.
0: Mooi.
1: En je mag gelijk starten. Ja. En eigenlijk, je hoeft niet veel te doen. Je krijgt een contract met een salaris.
0: Ja.
1: En je krijgt een heleboel leuke collega's erbij in één keer.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat het een hele leuke baan is.
0: En zijn schadevrije jaren nog van toepassing? Voor het sollicitatieproces?
1: Nee.
0: Nee, niet per se. Nee. Wel handig.
1: Ja, wel handig. Maar dat is niet van toepassing.
0: Nee.
1: En wat misschien aardig is om te vertellen, dat we zoeken meer dan één collega, Martijn. We zoeken heel veel wijkopperchauffeurs. Omdat we gaan uitbreiden door de Papendrechtsebrug.
0: Ja.
1: En door nog wat andere projecten die eraan zitten te komen. Ik nodig iedereen van harte uit om naar onze website werkenbijdewijkopper.nl te gaan.
0: We kunnen ze alvast even checken, want over hoeveel collega's gaat het dan?
1: Nou, we hebben zo'n 30 FTE nodig. En als je dat omrekent naar mensen, dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen. 50 zijn, zeker.
1: Ja. Okay. Dat hoeft niet allemaal tegelijk. Hè. Die hoeven er niet allemaal morgen te zijn.
0: Je kan ze niet tegelijk laten inwerken natuurlijk.
1: Ja, we hebben een gefaseerde aanpak.
0: Natuurlijk.
1: Maar op korte termijn zitten de eerste al in een kennismakingsbijeenkomst bij ons op kantoor.
0: Ja, en bij zo'n kennismakingsbijeenkomst kunnen dat meerdere mensen aansluiten, neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel handig. En heb je daar al die data al bekend? Zijn er al data over bekendgemaakt?
1: Waarop mensen in dienst kunnen komen?
0: Nee. Wanneer die kennismakingsdata zijn?
1: Ja, nou, eentje is er al vandaag, op het moment dat wij dit gesprek hebben.
0: Oké.
1: Okay. Ja, zeker. En de komende weken zullen er meerdere data komen.
0: Oké.
1: Okay. En die zullen allemaal gecommuniceerd worden via de website.
0: Juist, mooi.
1: Hè, als je daar solliciteert, maar daar komen we misschien straks nog op terug.
0: Ja.
1: Mooi, krijg je dan een antwoord met mogelijke data waarop je dan kan langskomen bij ons voor kennismaking. Mag je ook een stukje meerijden in de wijkhopper.
0: Ja.
1: En dan zie je ook gelijk hoe het werkt.
0: Nou, dat klinkt allemaal best interessant. Hey, en je zei al iets over doorgangsperspectieven. Je kan dus ook taxichauffeur worden en dat soort zaken. Zijn er nog andere routes die iemand kan doen?
1: Nou, binnen de functie die ik nu heb beschreven kun je buddy worden. En dan help je het opleiden van andere wijkopperchauffeurs.
0: Ja, leuk.
1: En uitrijchauffeur, dan heb je 's ochtends de verantwoordelijkheid voor het goed vertrekken van alle collega's die op die locatie dan wegrijden. En dat ze ook aan het einde van de dag weer netjes terugkomen. De stekker moet weer in stopcontact om opgeladen te worden voor de volgende dag.
0: Ja, helder verhaal. En wat maakt het dat collega's lang bij jullie werken? Of in deze functie blijven?
1: Nou ja, we doen ons best om het iedereen naar de zin te maken. Hè? Ja. En, we organiseren leuke dingen met elkaar. En het aardige is nog dat we... Ja, we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En wat wil ik daar nou mee zeggen? We werken allemaal voor die meneer en die mevrouw... die thuis zitten en ergens naartoe willen.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk het, de grote gemene deler die we met elkaar hebben.
0: Ja.
1: Daar staan we iedere dag voor aan de lat, zeggen we dan. En dat zorgt ook wel voor een goede saamhorigheid binnen ons team. Want we moeten gewoon zorgen dat alle mensen netjes op tijd worden opgehaald. Netjes naar een eindbestemming worden gebracht. En ook tijdens de rit dan nog eens een keer een plezierige rit hebben... met contact met de chauffeur en dergelijke.
0: Precies. Dus wij moeten goed en veilig kunnen rijden. Maar daarnaast...
1: Ja, we organiseren wel voor onze eigen mensen ook leuke bijeenkomsten... waarin we met elkaar... gezellige dingen doen. Zoals dat bij iedere werkgever ook wel gebeurt.
0: Helder verhaal. Maar dus je moet wel graag dienstbaar willen zijn aan je medemens. Ik denk dat wel de gemene delen.
1: Ja, dat is eigenlijk criterium nummer 1.
0: Ja.
1: Je moet een warm gevoel hebben voor onze doelgroepen.
0: Ja.
1: Veel chauffeurs hebben zelf nog vaders en moeders... of opa's en oma's... die ook heel moeilijk in hun eigen vervoer kunnen voorzien... Dus je moet je gewoon in kunnen leven in wat mensen beweegt.
0: Het zou best wel kunnen zijn dat ze dan per ongeluk hun eigen ouders moeten vervoeren. Of
1: nou, dat zou heel toevallig zijn.
0: Het kan wel natuurlijk.
1: Maar het zou in theorie zou dat kunnen. Ja,
0: ja, grappig. Hey, we gaan zo meteen nog even hebben over de andere route van de functie. Maar in jouw top 5 staan natuurlijk nog een aantal andere nummers. Waaronder rapper D-Light of Bob Marley. Wie...
1: Ik heb gekozen voor Bob Marley, Martijn.
0: Okay.
1: Dat was toen ik een kleine jongen was van 17. Het eerste live concert waar ik bij was. En,
0: dat is wel een paar jaar terug dan, of niet?
1: Ja.
0: Een paar jaar terug. Damn. 10 jaar terug of zo? Nee, geen geintje.
1: We leven in een onrustige wereld op het ogenblik.
0: Ja, dat is waar.
1: Je hoeft het journaal maar aan te zetten of de kranten open te slaan. En je hoort erover en je leest erover. En ik dacht dat het bekende nummer One Love van Bob Marley... misschien wel toepasselijk was om te draaien vandaag.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Hier komt One Love van Bob Marley en de Wailers.

0: Was One Love van Bob Marley en de Wailers. Ja, en nu gaan we het hebben over de andere route van de vacature. Dat is wel interessant. En dan misschien later om te benoemen dat er nog een soort andere vacature later aankomt. Maar dat wordt een korte toelichting. Laten we ons beginnen met de andere route. Hoe ziet dat eruit, Rob?
1: Nou, we hebben een ontwikkelbedrijf bij Stroomlijn.
0: Oké.
1: En via dat ontwikkelbedrijf...

0: taxipas. Uh-huh. En je kunt er ook voor kiezen om een baan in de zorg te aanvaarden. Of in de retail, of in... noem het eigenlijk maar op.
1: En hoe gaat die route dan? Want die taxi, dat ik voel wel, zeg maar, dat zit in dezelfde lijn. Maar die zorg, en zeker die retail, die voelt best wel anders. Maar is het dan zorgretail binnen een bepaald domein? Of is dat dan gewoon helemaal in de vrijmarkt?
0: Nee, je mag, in principe ben je klaar voor de reguliere arbeidsmarkt na 3 jaar.
1: Precies, dus je mag zelf gewoon solliciteren, whatever.
0: Zeker,
1: whatever,
0: zeker.
1: Wherever. Ja, ja, oké. Okay.
0: Whatever.
1: Whatever you want.
0: En dat is ook al een paar keer gebeurd. Ja. We hebben er hele leuke voorbeelden van collega's die weg zijn gegaan bij ons. Eén is er Uber-chauffeur geworden.
1: Ja.
0: Een ander is matroos op een binnenvaartschip geworden.
1: Nou, dat is relatief afwijkend.
0: Twee anderen zijn er in de zorg aan het werk gegaan. Dus de mogelijkheden zijn dan best wel groot. En het is maar net wat iemand dan leuk vindt om te doen.
1: Maar het is eigenlijk op de manier, dus zeg maar, iemand is eigenlijk 3 jaar onder begeleiding bij jou te werk gesteld.
0: Ja, die begeleiding stopt na 3 jaar.
1: Die stopt exact 3 jaar gewoon, niet langer, niet korter dan 3 jaar. Of korter kan wel, maar niet langer. Ja.
0: Maar het is natuurlijk een hele mooie periode voor iemand die langdurig niet aan het werk geweest is.
1: Ja.
0: Om weer helemaal in dat stramien te komen van aan het werk zijn. En met collega's omgaan of met klanten omgaan zoals hier bij ons. Het is een heel mooi programma. Daar zijn we ook heel trots op. En dus mensen die in die voorziening zitten, in die uitkeringsvoorziening, die roep ik hier ook heel nadrukkelijk op om...
1: dienstbaar werk te gaan.
0: Ja, zeker.
1: Ja, mooi
0: en je te melden bij het werkcentrum. De sociale dienst Drechtstede heeft deze mensen via werkgeversservice.baanbrekend Drechtstede. Een beetje lange naam.
1: Ja, die ken ik wel. Baanbrekend Drechtstede, dat is...
0: Ja. We hebben ook deze mensen wel in beeld. Hè? Dus meld je bij je consulent. Als je denkt van, nou, ik vind dit een hele leuke baan. Het lijkt me leuk om te doen. Ja. Meld je bij de consulent bij wie je aangemeld bent. En ga erover in gesprek. Kan ook via het werkcentrum. Of rechtstreeks bij ons door het invullen van een document op onze website werken bij de bijkoppen.nl.
1: Ja.
0: Dan kom je vanzelf bij ons binnen en wij helpen je de goede route te volgen om bij ons aan de slag te gaan als ontwikkelkandidaat.
1: En zo ontwikkelkandidaat, met hoeveel uur word je dan per week te werk gesteld? Of zal dat gedurende uren aantal kunnen groeien door het proces?
0: Nou, dat is ook een beetje afhankelijk van wat je prettig vindt.
1: Ja.
0: En we passen dat aan de wensen van de kandidaat.
1: Oké,
0: okay. Je krijgt ook gelijk een contract en een salaris bij Stroomlijn. Dus je uitkering die stopt in principe.
1: Ja.
0: En op die manier leer je ook weer hoe het is om bij een werkgever actief te zijn. En collega's te hebben. En iedere dag je mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.
1: Ja, dat denk ik wel iets moois. En het begeleiding intrekt, zeg maar. Wordt het een beetje op je persoon gebonden afgesteld?
0: Ja,
1: precies.
0: Ja.
1: Maar zijn er wel vergelijkbare thema's in dat proces?
0: Ja, maar wat wel een leuk voorbeeld is. Wij hebben ook statushouders aan het werk bij ons.
1: Oké.
0: Okay. Er zijn een paar mensen uit Syrië en nog omringende landen. Maar die volgen hetzelfde programma. Maar daar zit dan weer een behoorlijke module Nederlandse taal in.
1: Ik kan het zeggen. Ja, taal.
0: Ze spreken wel redelijk Nederlands. Maar om met onze klanten goed te communiceren, is een beetje extra Nederlandse taal natuurlijk wel welkom. Dus dat doen we dan op die manier.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Dat is een interessant iets, joh. Eerlijk gezegd.
0: Ja. Dus kijk, als je dat bij elkaar optelt, Martijn, dan kunnen mensen die het leuk lijkt om wijkoppenchauffeur te worden, kunnen via allerlei richtingen bij ons terecht.
1: Ja.
0: En we hebben er heel veel nodig, dus
1: 30, hoorde ik.
0: Ja, 30 FTE.
1: Ja, dat was 57 dus.
0: Die hoeven niet allemaal tegelijk te komen, maar dat mag ook gefaseerd. Maar we gaan al die wijkoppers laten rijden.
1: Ja.
0: Straks zijn er nieuwe wijkoppers onderweg.
1: Ik wil zeggen, want al die wagens worden aangeschaft natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Die zijn onderweg en die worden dan netjes van een boordcomputer voorzien. En aan de zijkant komt in het begin Hop On te staan. Kom werken bij
1: Hopon.nl.
0: Ja, we noemen dit de Hop On-campagne.
1: Ja.
0: En stap in de mooiste baan van de Drechtsteden. Dat is eigenlijk de zin die daaronder past.
1: Ja, nou, misschien wel een goede om nog een keer te herhalen dan. Want hoe kan ik dan solliciteren? Want ik zag al werken bij de wijkhopper.nl. Maar ja, misschien zijn er nog andere routes daarvoor?
0: Wijkhopper.nl is een belangrijke website.
1: Ja.
0: Binnenkort zul je ook wel op de social media ons voorbij zien komen.
1: Ja.
0: Maar het werkcentrum Drechtstede, wat in de meerdere Drechtsteden gevestigd is, daar kun je ook naartoe. Daar kun je je aanmelden. En dan komt het ook weer vanzelf bij ons terecht.
1: Ja, en ik zie dat je ook kan solliciteren via stroomlijn.nl. De minder bekende term.
0: Stroomlijn.nl kan ook.
1: Ja, ja.
0: Maar daar staat de vacature ook op.
1: Juist.
0: Maar ze komen allemaal uiteindelijk bij elkaar bij onze HR-afdeling.
1: Ja.
0: En die zorgt dan dat je de goede route gaat volgen.
1: Mooi. Kan ik ook nog bellen? Stel, ik zou geïnteresseerd zijn. Kan ik dan naar jullie bellen voor de sollicitatie?
0: Dat kan ook nog, ja.
1: Ja.
0: Ja. Bel dan naar 088-505-8505 en dan keuzetoets 2. Dan krijg je onze infolijn aan de lijn.
1: Dat is wel knap dat je dit uit je hoofd weet.
0: Ja, dat is een belangrijk nummer.
1: Oké, okay. Helder verhaal. Maar Rob, we gaan straks nog even afronden met jouw laatste nummer uit jouw eigen supermooie top 4 in dit geval. Maar ja, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd in de studio.
0: Ja.
1: Ik denk dat het een hele leuke deeluitzending is. En hoe we zo meteen de overige minuten van het 45 minuten gaan invullen, dat is nog heel veel verrassing. Maar met welk nummer zou je in ieder geval tot heden wat afsluiten?
0: Nou, ik heb je straks verteld dat onze wijkhoppers iedere dag het verschil maken.
1: Ja.
0: Hè, voor onze reizigers. En daarom vond ik het nummer What a Difference a Day Make wel toepasselijk.
1: Oké, hier komt What a Difference a Day Make van Ray.
2: What a difference

0: Dat was What a Difference a Day Make van Ray. En ja, Rob Oosterbaan zou Rob Oosterbaan niet zijn als hij nog zegt: joh, Martijn, kan ik nog een oproepje doen? Dus let's go. Wat mag het zijn?
1: Nou, ik wil aan de luisteraars graag vragen van... ja, spreekt dit je aan? Of spreekt u dit aan? Lijkt het u leuk om mevrouw Jansen, zeggen we dan altijd, even gemakshalve... om mevrouw Jansen naar de apotheek te brengen, of naar de supermarkt, of naar haar doktersafspraak, of naar haar vriendinnen, om gezellig de dag mee door te brengen. Ja, nou, reageer dan alsjeblieft. En dat kan op werkenbijdewijkhopper.nl of via onze eigen website. En dan komen wij bij jou op de lijn en word je uitgenodigd voor een kennismaking.
0: Ja. Ja, en los van de kennismaking kan je ook gebruik maken van de kennismakingsdagen, waar je dan een soort meerdere geïnteresseerden komen voor de soort speeddate gokken.
1: Verschillende data. Ja. En die worden ook vermeld op hetzij de website te werken bij de Wijkhopper. Maar ook in de reactie die je krijgt als je een sollicitatie doet.
0: Ja.
1: Dat gaat heel eenvoudig.
0: Zo efficiënt.
1: Een paar buttons op de website kan je op klikken en dan verschijnt er een aanmeldformulier.
0: Mooi.
1: Dan ontvangen we je graag.
0: En wat is de locatie van die kennismaking? Dat is voor jullie kantoor?
1: Ja, dat is ons op kantoor in Dordrecht, op de Laan van Verenigde Naties.
0: Oké.
1: Dus dat is ook makkelijk te bereiken met openbaar vervoer.
0: Ja,
1: of we zitten fiets, daar bij de autodealers in het pand en bij autoleasemaatschappijen. Dus we zitten in een markant pand aan de kant van het water.
0: Mooi.
1: Een wit flatgebouwtje net onder de brug. Naar Zwijndrecht door aan de rechterkant.
0: Oh, daarom. Ja. Grappig.
1: Ja.
0: Leuk, want dit is best wel lange laan, hè, die Verenigde Naties.
1: Dat is best lang. Maar we zitten vlakbij de Zwijndrechtse brug. Hè.
0: Ja.
1: Als je in Dordrecht staat, is het de Zwijndrechtse brug.
0: Ja, ja.
1: Als je in Zwijndrecht staat, is het de Dordtse brug.
0: Ja.
1: Maar die brug in ieder geval.
0: Ja, helder verhaal. Ja. Hey, en nou ja, goed, je hebt nog niet al je nummers gedraaid. Welk nummer zou je nu willen horen? Dan gaan we heel even
1: Martijn.
0: Rustig kijken.
1: Wat hebben we nog? We hebben het over de hopper, hè, de wijkhopper. Ik denk dat we dan ook een stukje hip-hop moeten doen.
0: Juist.
1: En dan dacht ik aan Rapper's Delight van Sugar Hill Gang.
0: Oké, en heb je nog een speciale relatie met dit nummer? Of een speciale herinnering?
1: Nou, dus uit mijn jeugd.
0: Uit je jeugd, juist.
1: Volgens mij was het begin van de hip-hop scene.
0: Ja?
1: Maar echte hip-hoppers zullen me daarin misschien willen corrigeren, dat weet ik niet.
0: Dat mag natuurlijk altijd.
1: Mag altijd. Ja. Ik dacht dat het vrij aan het begin was, 70er jaren. Dus,
0: dat vind ik wel vrij vroeg.
1: Ja.
0: Hey, hier komt dan Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.

Ja, een van de voorgangers van het hip-hop, zeg maar, Rappers Delight met Sugar Hill Gang. Ja, en beste luisteraars, we hebben nog maar een paar minuten in deze uitzending. Dus ja, dan gaan we toch maar even opvullen met een functie die ik dan zelf nog maar kan meenemen. Ja, jeetje, waar ben ik op zoek? Ik denk dat ik het ook ooit een keer toegelicht, maar ik ben natuurlijk op zoek naar een monteur beveiligingssystemen. Die dus camerasystemen en toegangspoortjes en dat soort dingen gaat doen bij bedrijven die bijvoorbeeld zich bevinden in de retail. Kan ook op hoogte zijn. Dus bedenk wel van, joh, 9 of 10 meter hoog. Dat gaat echt wel een keer voorkomen. Dus hoogtevrees is dan wat minder praktisch in de rol. Maar ja, goed, mocht je nou een achtergrond hebben met beveiligingssystemen, of MBV behaald, of TBV, of misschien gewoon een elektrotechnische achtergrond, dan kan je zeker solliciteren op deze vacature. En de beste route naar die functie, is in dit geval www.recruitment-team.com. En dan kan je op vacatures klikken, of je kan even gaan naar jobs.recruitment-team.com. En als je denkt van, joh, ik heb het gezien, ik ben geïnteresseerd, ik kan online solliciteren, maar of joh, even gewoon telefonisch wat meer te weten komen, dan kan je even bellen naar 085-5000-272. Oftewel 085-5000-272. En om deze leuke radio-uitzending maar even af te ronden, gaan we eindigen met Sultans of Swing van Dire Straits.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer in Oud-Dorp heeft Defensie om assistentie gevraagd bij het bestrijden van de duinbrand in het gebied. Er komt een Chinook-helikopter die water over de brand moet gooien. Het duurt even voor Defensie zo'n helikopter klaar heeft voor inzet. De brand langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp brak om 2 uur vanmiddag uit. Het vuur breidt zich nog altijd uit, zegt de veiligheidsregio, met zo'n 500 meter per uur. Er zijn 20 brandweerauto's paraat. Vanmiddag is een van de brandweerlieden bij het blussen gewond geraakt.
2: Er rijdt natuurlijk met veel voertuigen, waaronder ook een waterwagen, tankwagen met heel veel bluswater. Ja, en daar is hij door geraakt. Of die, ja, hoe die precies eraan toe is en wat de aard van de verwondingen zijn, weet ik niet. Maar hij is wel naar het ziekenhuis vervoerd, gewond. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op de collega's. Dus die worden ook zo snel mogelijk worden die afgelost.
1: Zegt René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp. Toen was de brand in een half uur uit. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, industrie, vervoer en recreatie hebben allemaal last van het oplopende neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaar te maken, schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zeggen ze. En het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. En een man uit Groot-Ammers is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een explosie in zijn eigen woonplaats. De rechter besloot hem geen celstraf te geven.

0: gegeven omdat de vuurwerkbom al in december 2024 was afgegaan bij een huis aan de Emmastraat. En ook is de 22-jarige verdachte nog jong, vindt de rechter. De man liep tegen de lamp omdat zijn schoenen waren herkend. Hij had ook via Snapchat een filmpje van de ontploffing in Groot-Ammers gedeeld. Het weer. Vanavond en vannacht hebben we een kleine kans op een spetter regen. In de loop van de nacht wordt het ook weer droog. Het is vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met net als vandaag veel zon en wat stapelbewolking. Het wordt iets warmer dan vandaag. 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. En hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je?

0: enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom bij Mens durft te leven, het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Atos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. Het onderwerp dat ik vandaag gekozen heb is paradijs. Ik ben Linda van der Zwaan en deze week neem ik techniek en de presentatie van mijn rekening. En we beginnen met B.J. Baartmans met paradijs.

hoorde Freek de Jonge samen met Bots. En het nummer heet Paradijs. We gaan verder met de scene. En ook dit nummer heet Paradijs.

En dit was de Belgische formatie Mama's Jasje met Paradijs op Aarde. We gaan verder met een nummer van Frank Boeien, Paradijs.

lieg, dat je er beter uitziet. En je glimlach.

En dit was de Drukkende Cakes met het nummer Paradijs. We gaan verder met Henny Vriend. Die heeft ook een liedje daarover gemaakt. Maar dat heet Paradijs Verloren.

0: En u had hem natuurlijk al herkend. Dit was Spinvis met Paradijs. We gaan verder met een rubriek van Mens durft te leven. Dat is De Oude Doos. En daarvoor hebben wij gevonden Anneke Greunlo met het nummer Paradiso.
1: Uit de oude doos.

0: En dit was de Janse Barreband met Paradies. We gaan verder met de volgende onderwerp eigenlijk. Dat is de vertaling. Dit keer heb ik gekozen voor Paradise by the Dashboard Light. Maar dan uitgevoerd door Paul de Leeuw en Imca Marina. En dan krijg je Paradijs bij het dashboardlicht.
1: Ni adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau mlaen.
2: Shepard and Aitikov, ych yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Dit was Notcha met Ons Paradijs. En Notcha is een duo uit Groningen, bestaande uit Noah en Chantal. We gaan verder met Paradijs van de Kift.

Dit was The Gift met Paradijs. En hiermee zijn we bijna aan het einde van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met een Vals Licht, een Brabantse groep, die ook een nummer hebben gemaakt wat Paradijs heet. Tot de volgende keer.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer in Oud-Dorp heeft Defensie om assistentie gevraagd bij het bestrijden van de duinbrand in het gebied. Er komt een Chinook-helikopter die water over de brand moet gooien. Het duurt even voor Defensie zo'n helikopter klaar heeft voor inzet. De brand langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp brak om 2:00 vanmiddag uit. Het vuur breidt zich nog altijd uit, zegt de veiligheidsregio, met zo'n 500 meter per uur. Er zijn 20 brandweerauto's paraat. Vanmiddag is een van de brandweerlieden bij het blussen gewond geraakt.
1: Er rijdt natuurlijk met veel voertuigen, waaronder ook een waterwagen, tankwagen met heel veel bluswater. Ja, en daar is hij door geraakt. Of die, ja, hoe die precies eraan toe is en wat de aard van de verwondingen zijn, weet ik niet. Maar hij is wel naar het ziekenhuis vervoerd, gewond. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op de collega's. Dus die worden ook zo snel mogelijk worden die afgelost.
0: Zegt René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp. Toen was de brand in een half uur uit. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, industrie, vervoer en recreatie hebben allemaal last van het oplopende neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaar te maken, schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zeggen ze. En het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. En een man uit Groot-Ammers is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een explosie in zijn eigen woonplaats. De rechter besloot hem geen celstraf te geven, omdat de vuurwerkbom al in december 2024 was afgegaan bij een huis aan de Emmastraat. En ook is de 22-jarige verdachte nog jong, vindt de rechter. De man liep tegen de lamp omdat zijn schoenen waren herkend. Hij had ook via Snapchat een filmpje van de ontploffing in Groot-Ammers gedeeld. Het weer. Vanavond en vannacht hebben we een kleine kans op een spetter regen. In de loop van de nacht wordt het ook weer droog. Het is vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met net als vandaag veel zon en wat stapelbewolking. Het wordt iets warmer dan vandaag. 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat?

0: Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Zoals naar de munt met Via Cultura.
1: Naar toe.
2: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
3: Dit was De Vrolijke Noot. Welkom bij Via Cultura op deze donderdag 2 juli. Uit de Munt live in Dordrecht. Of in Dordrecht live, maar dat is met Marley en Gerard.
4: Ja.
3: Ja, jullie hebben je gauw verstopt. Maar je kan ook even gewoon vanaf je microfoon praten.
4: Ja.
3: De Vrolijke Noot, leuk. Welkom, welkom. Jullie gaan straks nog meer muziek te horen brengen. Ja. Maar even, voordat ik Pieter, Tristan en Jonne voorstel, vraag ik even. Wie is Gerard en wie is Marley?
5: Nou, Marley Verliezen en ik speel al bijna een jaar of drie met Gerard samen. We zijn elkaar ooit een keer op straat tegengekomen en toen ging het gesprek al heel gauw over muziek. En zo zijn we eigenlijk op een gegeven moment begonnen om samen te spelen, omdat we allebei de collega's van Nederlandse liedjes houden.
3: Leuk!
5: Ja,
4: nee, ik speel een beetje gitaar. En omdat Marley over vijf instrumenten speelt op het moment dat hij zelf met viool bezig is, is de hele toevoeging om het samen te doen met elkaar.
3: Hartstikke goed, hartstikke goed. Leuk, leuk, leuk. Ja, nee, fijn dat jullie er zijn. Want ja, live muziek is natuurlijk een van die dingen die in Via Cultura gewoon iets is wat wij altijd proberen te doen. Naast onze gasten. En nu ga ik even de gasten verder doen. Dus als jullie willen zitten, hartstikke leuk.
4: Kom maar zo terug.
3: Ja, gezellig. Pieter van Loon. Stel jezelf even voor voordat ik überhaupt inga op allerlei dingen.
6: Oké. Ja, mijn naam is Pieter van Loon. Ik ben eigenlijk vastgoedondernemer. En daarnaast hebben we allerlei leuke hobby's. Daar ga ik straks meer over vertellen, Chris.
3: Ja, helemaal goed, helemaal goed. Horen we graag. Tristan, nou, ja.
7: Ja, Tristan Blok. Tot begin dit jaar, maart 2026, gemeenteraadslid in de gemeente Zwijndrecht. Dat is Jonne nu natuurlijk. Nu werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en binnenkort de nieuwe presentator van het Athos Politieke Café.
3: Heel goed, heel compleet al direct. Ja.
8: Ik ben Jonne Flikkema, ik ben raadslid voor PRO in Zwijndrecht. Verder ben ik student internationale betrekkingen en ja, ik denk dat dat hem even heel beknopt is.
3: Ja, ja, nou ja, dat is heel beknopt. Kijk, wat zo leuk is, hoe ontmoeten mensen elkaar? Ik kwam Pieter, of Pieter kwam mij, het is maar net hoe we dat zien, recent weer tegen in het Johan de Wit. Nou, Johan de Wit, dat Jonne, zeg jij ook al wat?
8: Zeker, 2 jaar opgezeten.
3: Daarom, dus ik bedoel, dat is wel grappig. En ook recent waren wij op bezoek, en daar kwam ik hem ook weer tegen, op het Debrecen College. En daar heb je ook op gezeten, Zwijndrecht. Dus,
8: ja, dat is allemaal bekend natuurlijk.
3: Ja, nou ja, dat, ook voor de luisteraar, ook voor de kijker. En Tristan, welke school had jij nou gedaan? Had jij...
7: Op het Walburg College.
3: Walburg College, hè? Ja. Ja, ik bedoel, ik moet altijd wel voorwerk doen en alles zien te onderhouden. Dat is de grote truc. Het leuke van jullie twee is, en ik heb ook recent nog een foto ook weer gemaakt na de verkiezingen. Is dat leuk? Verkiezingen zijn leuk. Ja, toen gingen jullie stuivertje wisselen.
7: Ja,
3: ja.
8: Dat klopt.
3: Ja. Ja. Ja, en dan zie je de ene een beetje, ja, oh, ja, dit is de uitslag, ik doe het ermee. En de andere, wow, ik mag aan de slag. Hoe was dat voor jullie twee? Want wat de kijker luisteraar niet weet, hoe lang kennen jullie elkaar?
7: Ja, dat begon eigenlijk in groep 1 al. Dus we hebben eigenlijk sinds groep 1, we zaten allebei op de impuls, Zwijndrecht. En nou, daar hebben we eigenlijk van met elkaar tot groep 8 hebben we daar gezeten. Toen op een gegeven moment, toen ging Jonne naar het Johan de Wit. En ik ging naar het Walburg College. Jonne die was iets slimmer, dus die kon naar het gymnasium toe. Maar en op een gegeven moment moest jij naar
8: precies, dat moet er dan wel bij gezegd worden, precies. Inderdaad. Ja.
7: Maar dus eigenlijk op middelbare school altijd wel contact gehouden, maar dus niet met elkaar op school gezeten. Ja, toen gingen we allebei op een gegeven moment studeren. Ik heb politicologie gedaan en Jonne die deed dan in eerste instantie Europese studies. En eigenlijk altijd interesse gehouden op elkaars eigen manier in politiek. Toen ben ik in 2022 raadslid geworden. jongerenraadscommissielid. En nou, uiteindelijk was het aan jongeren de tijd om raadslid te worden. En toen ben ik helaas niet herkozen. Maar nou, wel echt super gegund en natuurlijk super stoer dat je dat ziet bij een vriend die je al zo lang kent. Dat hij dat dan volgens mij wordt.
8: Zeker. We kennen elkaar nu inderdaad ruim 20 jaar. Nou, en dan hebben we het privilege gehad dat we nu eigenlijk 4 jaar lang in de gemeenteraad samen hebben mogen werken. Het is natuurlijk een raadsakkoord. We werken met alle partijen werken we samen. Dus het was, onze vriendschap heeft er niet onder geleden. Maar ja, het is natuurlijk dan zonde dat je ziet dat een van ons terugkomt in de gemeenteraad. Hè, in de capaciteit van raadslid dan nu. Dat de ander niet herkozen wordt. Alleen wel super fijn om te zien. Dat toch die betrokkenheid bij de Zwijndrechtse politiek bij Tristan bijblijft bij zijn nieuwe rol als presentator van het Politiek Café.
7: Ja, dan gaat onder andere hij dadelijk hele vervelende vragen
9: kijk,
8: Bibber en Bibber al.
9: Ja, want je kent alle ins en outs. Hè? Ja, maar dat is wel grappig om te horen, want ik bedoel, jullie vullen elkaar direct aan. En die vriendschap is heel interessant. Je noemde het net al, het raadsakkoord. En dat is op zich natuurlijk ook wel in het politieke bestand van vandaag is het weer grappig. Wat lezen wij in de krant over de politiek in de regio? Er gebeurt nog wel eens wat. Ja. Maar dat stukje ervaring, hè, dus, jij was ook voorzitter van Carousels. Jonne is dat nu ook. Hij heeft zijn eerste vergadering heeft hij gedaan.
8: Afgelopen dinsdag.
9: Kan iedereen terugzien. Dat is leuk om terug te kijken hoor, Pieter. Het onderwerp was dan vuurwerk, onder andere. En een stukje voorbereiding voor stel nu dat er een ramp gebeurt. En dat er bijvoorbeeld geen schoon drinkwater is. Altijd leuk.
7: Actueel.
9: Ja, heel actueel. Dus dat is wel leuk. Maar jij doet nu ook agendacommissie, geloof ik.
8: Klopt.
9: En Tristan heeft dat ook gedaan.
8: Dus zeker.
7: Met jou notabene.
9: Met mij, ja. Ik weet van niks. Ik ben...
7: Allround.
8: De onafhankelijke presentator.
9: Ik ben de onafhankelijke presentator. Mensen vragen wel eens, wat doet u allemaal? Om nou even een zijstraat te doen. Ik werk hier ook nog wel even op de staatsschool in Dordrecht. Dat is, nou je weet, de staatsschool, jij rijdt hier wel eens door Dordt. En die zit dus bij het Hof van Holland. En een van de meisjes uit groep 8, moet ik zeggen, jonge vrouwen uit groep 8, die vroeg mij, meneer, waarom staat u zoveel op Google? Ja, en dat is dan wel grappig, want ja, Google iemand. En dan, ja, dan vind je wel eens wat foto's en dingen. Dus ik zeg, nou ja, ik schrijf wel eens wat, ik doe wel eens wat. En daarom vind je me daar terug. Zijn jullie ook zoveel te vinden op Google?
7: Nou, het grappige is wel als je... Tegenwoordig natuurlijk met AI is alles wat makkelijker te vinden. Dus dan zit je wel stiekem op je eigen naam te zoeken van wat voor resultaten komen er dan omhoog. En dat is wel grappig, want je weet precies van welke websites het wordt getrokken, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dat tegenwoordig iedereen tot een bepaalde mate wel op Google te vinden is.
8: Het wordt natuurlijk ook een beetje uitvergroot. Bij mij staat er in zo'n AI-samenvatting dan dat ik een fervent hardloper ben. Omdat ik mijn naam een paar keer terug kan vinden op websites van bijvoorbeeld de Verkerkloop. Of, dus dan de AI vergroot dat aspect dan natuurlijk enorm.
9: Ja. Nee, dat is wel leuk, want ik zei, Pieter, die, ik had het over van Holland. En je hebt het embleem ook op, hè? Tuk Tuk City Tours.
6: Maak een beetje reclame.
9: Sluikreclame. Nee, het grappige is, ik kom al wat langer in Dordrecht ook. En ik doe ook wel eens inderdaad in de politiek wat. Ook in Dordrecht, ook in de Drechtsteden. En dan rijd ik door de Grootkerkse buurt. Iedereen die zegt altijd Wijnstraat. Dat is, ja, dat is een soort verbastering. Wijnstraat, ja, dat is een achterliggend deel. Dat is wat verder. Maar de Grootkerkse buurt, en die scheurt hij de bocht om. Ja, Pieter met zijn tuk-tuk.
6: Ja. Mooi, hè?
9: Nou ja, mooi. Ik had gelezen dat jij iets met citytours ging doen. Althans, ik zal even... En dan kom je weer op Google. Weet je wel, even...
6: Hoe zit dat? Ja.
9: Maar vertel, want ja, het staat ontdekt Dordrecht. En de link met Zwijndrecht, nou, ik heb nogal meer van die dingen. Jon zegt wel eens, ik kom uit de middeleeuwen. Ondertussen ben ik al teruggezakt naar...
8: Liefkozend,
9: Ja. Naar de Griekse tijd, dus wellicht. Maar vertel eens over de tuk-tuk. Hoe is het gekomen dat je dat bent gaan doen? Want...
6: Nou ja, ik ben een jaar, aantal jaar geleden kwam ik bij Remy Ballistreri uit. Die is eigenaar van Ontdek Dordrecht. Die organiseert stadswandelingen in Dordrecht en nog wat andere steden. Maar vooral in Dordrecht. En ik was daar wel in geïnteresseerd. Het leek me altijd leuk om een keer... Nee, ik weet veel over de Dordtse binnenstad. Ik ben vastgoedondernemer. Ik transformeer, renoveer rijksmonumentale gebouwen. En van het een kwam ik in het ander terecht eigenlijk. Ja, dat vraagt een stukje kennis. Wat mag je wel doen, wat mag je niet doen? Bouwmaterialen, maar ook de geschiedenis van een gebouw. En ik liep een keer met Remy mee als stagiair. Ik werd ook geïntroduceerd als stagiair binnen een groep, een wandelgroep. En toen verstak mijn hand op een gegeven moment op. En ik zei, mag de stagiair ook wat zeggen? En toen zei hij, ja, tuurlijk. Dus die groep was lachen. En toen nam ik dat gesprek eigenlijk vanuit een natuurlijke... Nou ja, een natuurlijke manier nam ik het over. En toen zei Remy, joh, ik stop ermee, ik ga weg, zoek het maar uit. En zo ben ik eigenlijk in de stadswandelingen terechtgekomen. En een concreet antwoord op je vraag. Ik heb 100 plus stadswandelingen gedaan. Liep ik het traditionele rondje rond de kerk. En toen dacht ik, ja, ik heb wel wat meer uitdaging nodig. En zo kwam ik eigenlijk op de tuk-tuk uit. Een Aziatisch fenomeen eigenlijk. Maar tegenwoordig ook gewoon elektrisch goed te krijgen in Europa. Toen dacht ik wil eigenlijk meer laten zien in korte tijd. Zonder dat ik me helemaal stuk loop en stuk praat. Dus ik heb nu een tuk-tuk met een audiotour in 7 talen. En als ik vergunning krijg volgende week, dan ga ik los.
9: Ja, dat is op zich leuk. Want ik las namelijk, dat vond ik ook wel het grappige... het fenomeen schilderijen bij jou. En ik denk, wacht even. Vastgoedondernemer gaat vertellen over schilderijen. Leuk, leuk. Ja, ja, ja. Interessante invalshoek. Op zich, als je dus kijkt naar Albert Kuip... Hè, dus, dat is dan een mooi voorbeeld. Of Kuip, de Kuipsingel. Hè, dus, bedoel, dat is dan voor veel mensen wel een begrip. Ja, er komen heel veel schilderijen uit Dordrecht. Of in ieder geval. En die hangen wel internationaal.
6: Zeker.
9: En dat maakt het op zich wel leuk. En de leuke verbinding tussen Zwijndrecht en Dordrecht is... dat heel veel van die schilderijen... die dan ook in het National Gallery in New York hangen... is allemaal geschilderd vanaf de Zwijndrechtse oever.
6: Ja.
9: Ja.
6: Ja, Dordt is op zijn mooist vanaf Zwijndrecht gezien natuurlijk. Dat is het voordeel van Zwijndrecht. Nou, ja. Als je van de andere kant kijkt, is het wel een beetje treurig, vind je?
9: Ja. Is dat zo? Ja, vertel. Ja,
6: alle beton, al dat, je ziet zo weinig groen aan de overkant. Ik bedoel, daar is wel wat voor te zeggen, toch?
9: Nou ja, er valt heel veel van te zeggen, want er zijn bekende, noem het even tuinarchitecten, bekende mensen die in stedenbouwkundige ontwikkeling zijn, die dan daarover wat hebben gezegd en met foto's kwamen van Zwijndrechtse oevers met bomen erlangs. Die bomen zijn gesneuveld vanwege iepen, vanwege de iepziekte.
6: Ja.
9: Ja. Dus hoe komt het? Hoe komt dat betonnen deel? Waar nu de watertoren is het gebied na de watertoren toe. Dat was de heerlijkheid. En Zwijndrecht bestaat natuurlijk uit een heleboel heerlijkheden. Want ja, ook het Debrecen College. We hadden het net over het Debrecen College. En bij een bezoek aan het Debrecen College staat de directeur met trots te vertellen over de geschiedenis. En over het vastgoed wat daar gestaan heeft. Want... je ging er net even lucht over. Ja, ik doe wat vastgoed, ik doe wat herontwikkeling. Maar Zwijndrecht, je hebt toch ook Zwijndrechtse roots?
6: Jazeker, ik heb lang in Zwijndrecht gewoond. En ik heb vanaf mijn 19e zat ik in vastgoed. Toen ben ik eigenlijk gebouwen gaan kopen en daar ben ik nooit mee gestopt. En ik heb in Zwijndrecht ook veel gebouwen gedaan. Walburg natuurlijk ben ik de grootste eigenaar geweest van het winkelcentrum. De gebouwen bij het station, vroeger heette dat Vierdrecht. Ik heb toen omgedoopt naar Boris en Victor. En enzovoort, enzovoort. Ik heb veel meters gemaakt in Zwijndrecht.
9: Ja, maar wie zegt ja, het luchtig en... gehad. Ja, dat is vaak een abstract begrip, want het vergt toch wel wat inspanning. Maar je hebt het succesvol getransformeerd.
6: Ja, we hebben eigenlijk, ik, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik een beetje een soort vastgoeddokter aan het worden was. Gewoon oude gebouwen kopen en toch reanimeren. En kijken of we weer die gebouwen tot leven konden wekken. En dat is me een aantal keer goed afgegaan, ja.
9: sorry, ik moest even. Dat is inderdaad goed afgegaan. De gebouwen Vierdrecht, ja, jullie kennen dat wel. Ik bedoel, einde van de Voorstraat, wou ik zeggen, einde van de Koninginnenweg. Daar heb je het Stationsplein. Daar gaat hij weer. En jij noemde de gebouwen Victor. Tegenwoordig heet ze Meerdervoort.
6: Ja. Ja, dat is toeval. Ik heb het destijds verkocht aan een bedrijf dat zich Meerdervoort noemt.
9: Ja.
6: En dat lijkt dan weer te slaan op de wijk Meerdervoort, zoals wij die kennen natuurlijk in Zwijndrecht. Ja. Maar dat is puur toeval.
9: Ja. Nou ja, ik vond het zo leuk, want bedoel, de schilderijen, en nog steeds ben ik geïnteresseerd in wat ga je dan met die schilderijen doen.
6: Dat ga ik je allemaal
9: vertellen. En dan zag ik ook dat Kuip, die heeft ook Pompen van Meerdervoort geschilderd. Dus ik dacht, hé, dat is wel leuk, Meerdervoort, Pompen van Meerdervoort.
6: Dave Stein heeft die zelfs is ooit geschilderd voor de Gebroeders van Strij.
9: Ja.
6: Dus dat is wel bekend. Hè?
9: Nou ja, dat is wel bekend. Ik maak graag gebruik van Strij als schilder, omdat hij het gebied tussen Zwijndrecht en Heerlandsdorp. Het is wel de gemeente Zwijndrecht, maar het gebied tussen Zwijndrecht en Heerlandsdam, dat mooie wolkenluchten zijn en dat heel open gebied is. Dat is natuurlijk een politieke discussie. En dat is iets wat nu nog ook nog steeds actueel is. Maar jij wil wat vertellen over die schilderijen, want ik vind dat altijd wel leuk. Omdat, hoe ga jij met je citytour de schilderijen doen?
6: Nou ja, ik heb eigenlijk bedacht, ik ben ooit gewoon geïnteresseerd geraakt, omdat ik hou van geschiedenis. Daar is schilderij een onderdeel van. En ik ben ooit een keer gewoon schilderijen gaan kopen. Ik kocht panden, daar zaten behangselschilderijen in. Dus schilderijen die, laten we zeggen, onderdeel zijn van het interieur van de betimmeringen. En nou, dat moest ik op waarde schatten. Ik was taxateur vroeger en zo rolde ik daar heel voorzichtig in. En ja, toen ben ik schilderijen gaan kopen. Ik kocht een keer van een catalogus van de Gebroeders van Strij. Echte Dordtse schilders. En ja, toen begon ik te kopen. En toen vroeg ik ooit een keer aan Sander Parelberg, waar ik een keer les van kreeg. Van joh, kom eens kijken naar mijn mini-collectie. Toen bleek dat van de 10 schilderijen de 8 nep waren. Dus ja, dat leert heel snel. Dat is een leergeld, dat gaat goed. En nou ja, later ben ik dat eigenlijk gaan verfijnen. En ik vind het dus leuk om schilderijen te kopen die iets met Dordrecht doen. Dat kan zijn dat het geschilderd is door een Dordtse schilder. Of dat er iets van Dordrecht op de schilderij staat. En om je vraag te beantwoorden. Die Tuk-Tuk-Tour, daar heb ik eigenlijk een originele schilderstoer van gemaakt. Ik zeg gekscherend, we zijn toch ook een beetje als Dordrecht de hofleverancier van toch wel heel wat schilders. Rembrandt bijvoorbeeld, Rembrandt van Rijn had 30 leerlingen, waarvan 10 Dordtenaren dat zijn geweest. Nou, dat vind ik wel wat. Dus wat doe ik? Ik heb een audiotour met AI laten inspreken, om het zo maar te noemen. En dan gaan we langs de geboortehuizen van Samuel van Hoogstraat. Noem ze maar op. De Gebroeders van Strij, de andere Nicolaas Maas. De van alles. Dus waar hebben ze gewerkt? Wat heeft ze geïnspireerd? Waar hebben ze, vanuit welk punt hebben ze geschilderd? Waar zijn ze overleden? Waar liggen ze begraven? En zo maak ik eigenlijk een leuke route. En kom ik op plekken, de meest beschilderde plekken van Dordrecht. Wie is er bijvoorbeeld het meest beschilderde persoon van Dordrecht? Heb je enig idee?
9: Nou, goede vraag. Inderdaad, heb ik geen idee van.
6: Johan de Wit. En Cornelis de Wit, maar vooral Johan de Wit. Nou, zo lijkt alles een beetje als tandwielen in elkaar te draaien. En dat vind ik prachtig.
9: Nou ja, op zich is wel logisch dat de Gebroeders de Wit dat hebben. Maar dat is dan meer het politieke deel. Dus dan dacht ik, nou, het zullen eerder zakenlieden zijn. Of dus, net als de schutterij van Rembrandt, dat soort zaken. Maar het is toch weer de Gebroeders de Wit.
6: Ja, die zijn natuurlijk zo ontzettend belangrijk geweest voor Dordrecht. Hebben Dordrecht natuurlijk goed op de kaart gezet. Ook een gruwelijk verhaal dat de Wit, dus daar wordt, is in het verleden veel over geschilderd.
9: Nou ja, Nederland op de kaart gezet zou je bijna zeggen.
6: Nou ja, eigenlijk wel.
9: Ik bedoel, politicologie, hè, dus dan, dat heeft daar toch altijd een raakvlak mee.
7: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, daar is dat ook een van de grote dingen die je leert als je bij wijze van spreken begint met je studie nationale politiek. Ja, het eerste vak. Daar loop je gelijk, waar begon het? En dan is dat een van de grote componenten natuurlijk die bij de Nederlandse geschiedenis voorbij komt.
9: Nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, het is leuk dat je dat...
7: Ja, het is wel zo. Ja.
6: Ja, een beetje de oorsprong, toch?
7: Ja, het is een beetje de oorsprong.
6: Het begint in Dordt, zeggen ze tegenwoordig. Ja. Dus, dat was ook zo.
9: Ja, nou ja, goed. Dat vind ik ook leuk om te horen. Want ik kom al heel lang in het hof in het Hofgebied, in de, ook nog toen het origineel was. Want ja, het is natuurlijk het Hofstraatje, is een samengesteld straatje. En dat is altijd wel grappig, want ja, het is natuurlijk leuk voor om rond te leiden. Vanuit bouwkunst vind ik het dan ook altijd wel weer gaaf, want ik, maar ja, dan ga ik weer terug naar Vitrivius, dan ga ik terug naar de Romeinen. Wat ik graag doe, omdat bouwkunst in principe iets is wat, wat ja, wij kopiëren uit de boeken die destijds opgeschreven zijn. En ja, de Gebroeders de Wit hebben natuurlijk ook Europa doorgereisd. En ik vind het leuk dat in Dordrecht er een informele De Wit herdenking jaarlijks is. Omdat ja, eigenlijk, wat jij trapen zegt, ja, maar het is toch De Wit, is toch Dordrecht, is toch... Maar in Dordrecht, nou, heeft dat niet echt zo geleefd, dat die Gebroeders de Wit uit... Ja, daar staat een standbeeld.
8: Zo moeilijk te missen, die standbeelden.
9: Nou ja, je zet er een fiets voor. En,
8: wow. Grote fiets dan.
6: Twee rijd ik vandaag, hoor.
9: Ja.
6: Niet meer te lopen.
9: Nee. Nou ja, maar je zegt het zo, maar die informele herdenking, hè, bij Ben Corino is daar op een gegeven moment mee begonnen. En eigenlijk is het wel grappig, omdat je dan ziet hoe anders het leeft. En dat eigenlijk nu gaande het stadsbestuur ook heeft gezegd van ja, ja, wij doen daar toch graag aan mee. Hè. Chris van Benschop die is nu wel vertrokken als wethouder, maar die heeft de laatste keer toch echt daar als stadsbestuurder mooi werk van gemaakt. En de huidige burgemeester Nanning Mol, die, ja, die is daar ook nu wel wat meer bij betrokken. Maar dat kost best wel moeite, want de vraag is altijd, hoe komt het dat die nationale, maar ook lokale geschiedenis dan zo weinig gedragen is in al die tijd? Of is dat een te ingewikkelde retorische vraag die politiek zit, die veulen qua geschiedenis ziet? Of?
8: Ik kan er geen antwoord op geven.
6: Nou, volgens mij, als ik vrij mag zijn, ik denk dat... kijk, we hadden natuurlijk op een gegeven moment de vader van de Gebroeders de Wit. Die was natuurlijk ook een aantal termijnen burgemeester. Ja, niet veel mensen weten dat. Daar zijn ook niet hele bijzondere dingen over te vertellen. Cornelis de Wit werd ook burgemeester van Dordrecht. Maar ook dat, ja, dat verdwijnt eigenlijk in de boeken. Hè? Ja. En dan is Johan de Wit, die maakt naam en faam. Met name omdat hij natuurlijk de Engelsen verslaat. En daar eigenlijk de grondweg is van de mariniers, de Nederlandse mariniers. En dat blijft dan eigenlijk hangen. Maar dat is niet per se een Dordtse aangelegenheid. Want uiteindelijk verhuist hij naar Den Haag. Hè, en dan speelt het zich een beetje nationaal af. Ja. Dus ik denk dat daar een beetje de oorzaak zit.
9: Het is zo mooi. Wij hadden recent nog een, dat heeft Tristan ook wel meegemaakt, een veteraan, de heer Fontijn. En die zei van nee, het is Michiel de Ruiter. Die heeft de marine gemaakt. Niet De Wit.
6: En dat is... De Wit heeft het bedacht en de Ruiter is uiteindelijk degene geweest die de zee op ging. Hè?
9: Ja, maar dat vond ik wel mooi, want dat leefde heel, heel erg bij hem. En omdat hij gewoon als veteraan en als mens zo, zich zo inzet. Dus dat de geschiedenis, want dat valt me altijd op, hoe leeft de geschiedenis? En dat vind ik wel grappig, dat je met die rondrit, dat je in feite een stukje geschiedenis op een andere manier levendig maakt. Want ja, mensen zitten. Het is de rondvaartboot in Giethoorn.
7: Ik vind het wel interessant, want ik kan me voorstellen, als je een lopende citytour doet, dan heb je natuurlijk veel meer mensen die je in principe kan meenemen. Ja. Tuk-tuk is natuurlijk kleiner.
6: Ja,
7: met hoeveel mensen waren die lopende citytours?
6: Nou, wij doen stadswandelingen, zeg maar, ik zelf tot maximaal 15 man. We hebben natuurlijk heel veel riviercruiseschepen die hier aanleggen. Van Viking onder andere, nog een aantal touroperators. Daar zitten voornamelijk Amerikanen op. Dus zeg maar, tot corona hadden we veel Aziaten hier in Dordrecht. Nou, kijk maar op straat, ja, je vindt ze bijna niet meer. In ieder geval niet van buiten Dordrecht. Dus nu nummer 1 Amerikanen. Soms wel 10, 15 schepen per week. Soms wel 5 per dag. Nummer 2 Duitsers. En nummer 3 Belgen. En dan hebben we natuurlijk de dagjes toeristen, de Nederlandse toeristen zelf.
9: Ja.
6: En die groep Amerikanen, om nog even antwoord te geven op je vraag. 20, 25 man. De nieuwe Japanners noem ik ze wel eens gekscherend. In een rij lopen, oortje in. Een fotostel zo, pop, prominent aanwezig. En ja, het is ook wel weer mooi om te zien. Ja.
7: Dus de tuk-tuk is eigenlijk een soort van de derde optie die je hebt naast boten en...
6: Ja, ik vind een derde optie te meer omdat wij bieden bijvoorbeeld... of Remy dan vanuit zijn Ontdek Dordrecht biedt dan de reguliere stadswandeling aan. Daarnaast een slow group voor mensen, dat zijn vaak Amerikanen, hè, van een wat hogere leeftijd. Een slow group voor mensen die er wat langer over doen. En ik wilde eigenlijk net gaan voor die groep binnen die slow group die eigenlijk zegt... ja. Dat moet ik eigenlijk gewoon niet doen. Maar als dit ook kan, ja, dan maakt het niet uit wat het me kost. Maar ik ga er gewoon voor, want dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En die Amerikanen die geven royale tippen. Ik denk gemiddeld voor een wandeling met 20 man, gemiddeld €70 voor je. Ja.
10: Zo.
6: Dat zijn serieuze bedragen.
9: Ja, nee, maar dit is op zich leuk. En, kijk, ik ken Dordrecht uit de jaren 70. En dat zag er wel compleet anders uit. Ik denk dat veel interessanter, ja. Veel leuker, veel, ja, dat was nog oud.
6: Maar weet je, Chris, als ik nu, ik vertel wel eens mensen als ik met groepen rondloop, als ik, vroeger fietste ik naar het internaat op Kranenburg op de Nieuwe Haven. En dan durfde ik niet door de Vleeshouwerstraat, want het lag vol met junkies en krakers. En dan fietste ik omheen. En sinds de jaren 90 noemen ze dat mooiste straatje Dordrecht. Dus hoe kan het verkeren?
8: Ik denk dat het inderdaad heel makkelijk is om met een nostalgisch gevoel terug te kijken op dat soort periodes. Maar ja, als je kijkt naar criminaliteit, armoede, dan hebben we hele grote stappen gemaakt sinds de jaren 70.
9: Ja. Nou ja, wat is het leuk voor jullie leeftijd? Ik bedoel, jij was het jongste raadslid in Zwijndrecht, Tristan. Jammer dat je hem dan niet in kan halen.
8: Ja, precies.
7: Eigenlijk nu de titel overgenomen.
8: Precies.
9: Dus, omdat jullie vanuit jullie leeftijd natuurlijk heel anders naar die stad kijken en heel anders naar die regio kijken. Heel anders naar vastgoed, naar ontwikkeling, dat soort dingen. En als jullie naar die stad kijken, je hoort dit enthousiasme over dat rondleiden en de bezoekers. Hoe kijken jullie dan nu naar die stad?
7: In de zin van, hoe kijk je naar de stad als wat is je beleving van Dordrecht?
9: Ja, bijvoorbeeld. Of dus we hadden het net over de junkies en ik kijk helemaal wat je vertelt. Er zijn nog wel meer leuke verhalen.
6: Zeker.
8: Ik denk dat het op onze leeftijd is het heel makkelijk om de situatie zoals die nu is als gegeven te nemen. Dus te denken van zo is het, zo was het en zo zal het zijn. Nou ja, dan hopelijk nog een beetje het idee van ik kan de wereld wat verbeteren. Maar dat historische besef, daar moet je echt, dat moet je leren. Daar moet je terugkijken, nou, bijvoorbeeld door zo'n city tour of naar het Dordts Museum. Om echt te beseffen van hoe is heeft die evaluatie plaatsgevonden.
9: Mm-hmm. Maar hoe ervaar je Dordrecht? Hè? Want dat is een beetje de vraag. Hoe ervaar je, want je gaat er doorheen. Je gaat gewoon prettig doorheen. Je gaat gezellig hier eten, drinken, muziek, whatever. Hoe ervaar je dat? Ervaar je dat als een als je het vergelijkt met Utrecht, Breda, Rotterdam, weet ik veel?
8: Nou, ik ervaar het als heel prettig. Er wordt wel eens gezegd van er zijn niet echt clubs meer in Dordrecht, hè, voor het echte nachtleven op die manier. Maar er zijn natuurlijk nog wel heel veel verenigingen, heel veel sportgelegenheden waar we ook gebruik van maken. Er zijn genoeg plekken waar je wat kan eten, waar je wat kan drinken. Dus wat dat betreft kan je nog wel gewoon veel met vrienden de stad in. En is het een heel prettige stad waar als middelgrote stad is er gewoon veel te beleven, ook cultureel gezien.
7: Ik denk ook dat het, als je kijkt naar, hè, als wij wat met vrienden gaan doen, dan is dat vaak inderdaad gewoon, ook we gaan naar Dordrecht, lekker wat eten en dan gewoon genieten van de binnenstad en heel de ervaring die erbij zit. En dat vind ik wel het grappige aan Dordrecht. Je hebt natuurlijk echt het oude Dordrecht en je hebt het nieuwe Dordrecht. En dat is ook echt een wereld van verschil. Ik bedoel, als iedereen aan Dordrecht denkt, tenminste dat heb ik, dan denk je aan het oude centrum, alles wat daar zit. Maar je denkt niet zo snel aan Stellenburg of andere wijken bijvoorbeeld. Wat natuurlijk op zijn eigen manier net zo goed Dordrecht is. Maar dat is natuurlijk veel meer later gekomen, ontwikkeling. En om even parallel te trekken naar Zwijndrecht. Als je natuurlijk kijkt naar wat Zwijndrecht ooit was. Ja, dan heb je het over Veerplein, die plekken. Ja, en wat is Zwijndrecht nu? Dat is nu een gigantische woongemeente. Dus dat verschil vind ik ook wel grappig om te zien.
8: Er zit natuurlijk ook altijd een verschil tussen in een stad wonen of een stad beleven. Of dat nou is als toerist, als dagjesmens, als iemand die er gewoon naartoe gaat en daarna aan het einde van de dag weer naar huis gaat. Ik denk ook niet dat veel van die Amerikaanse of Aziatische toeristen Sterrenburg ingaan, bijvoorbeeld. Hè? Of Dubbeldam.
6: Niet.
8: Ja, nee, daarom.
7: Wel een uniek concept.
6: De City Tour alleen maar daar.
8: Ik denk dat die Amerikanen nog wat kunnen leren van hoe wij wijken inrichten.
9: Ja, ja, ja. Nou ja, how to become a dubbeldammer.
6: Ja.
9: Maar dan is het ook het zien van, kijk, dat uitgaan, het Veerplein en dat gebied, dat is voor jullie eigenlijk een beetje jullie doelgroep, om het zo maar even uit te drukken. Maar ervaar je dat ook zo? Is het ook prettig uitgaan? Hè? Want wij hadden het over het uitzicht op Dordrecht, dat is het. Hè? Omgekeerd ziet het er niet uit. Even gechargeerd.
7: Ik denk, kijk, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van alle uitgaansgelegenheden zijn er niet en dat is slecht. En ik denk dat dat ook grotendeels vanuit nostalgie wordt gezegd. Want kijk, als ik naar onze generatie kijk, heel veel mensen van onze generatie die doen dat niet meer. Maar ik denk ook dat de behoefte er niet echt heel erg naar is. Ik bedoel, anders zouden die clubs ook wel vol zitten. Ik denk gewoon dat het gedrag veel meer veranderd is van hoe je zo'n avond met elkaar beleeft. En als ik dan kijk naar hoe wij dat dan bijvoorbeeld doen, dan is het inderdaad gewoon lekker met elkaar ergens wat gaan eten, dan bij iemand vervolgens thuis gaan hangen. En het is iets meer in de eigen kringen geworden in plaats van heel erg soort van extern anderen opzoeken, clubben. En of dat per se minder goed is, ik weet het niet. Het is anders.
9: Het is gewoon ook niet een waardeoordeel dat ik vraag, maar een beetje van hoe jullie dingen beleven.
7: Ja.
9: Want dat beleven, dat is, nou ja, dat is ook als je de keuze maakt om in een rond te rijden of te lopen of met een bootje te kijken. Het stukje marketing, dat is anders geworden. De Blue Lagoon in Zwijndrecht is verdwenen. Dat was een opzet voor de grote discotheek. Alcatraz in
8: Alcazar.
9: Dit is een mooie verspreking. Ja. Dit is een hele mooie verspreking. Ik vind hem wel mooi.
8: Heel mooi.
9: Alcazar, maar ook daar zag je dat de eigenaar in één keer stopt. Je ziet in één keer die marketing veranderen. En dan bevestigen jullie eigenlijk van ja, maar wij doen dat anders.
7: Ja, je zag, ik weet niet eens meer waar het was. Volgens mij zag ik het bij een gemeente ergens in Twente. Die hadden een soort van centrale hubfunctie. In de zin van, daar had je een club. Ik vond het echt bizar, ik wist niet dat dat bestond. Maar er konden 3000 man in. En dat was ook echt elke week vol. Tot op een gegeven moment eigenlijk een beetje die coronageneratie ook kwam en daarvoor was het ook al afgenomen. En dat je toen op een gegeven moment eigenlijk zag van ja, die uitbater van die club, die kreeg gewoon zijn club niet meer vol. Ja. En die heeft toen gezegd, ja, ik moet met pijn in het hart, moet ik nu gewoon de keuze maken om niet de schulden in te lopen, maar nu gewoon te zeggen, ik hou het er mee gezien.
8: Ik denk dat je ook ziet dat die groep die het wel regelmatig of elk weekend er naartoe gaat, ik denk dat die zich juist concentreert op de grotere steden. Of dat nou Breda is of Eindhoven of Rotterdam. Rotterdam natuurlijk helemaal voor Zwijndrecht is dat een kwartiertje, 20 minuten met de trein. Dus zonder dat er niet na 1 uur 's nachts nog treinen teruggaan, dan moet je daar iets fixen. Maar in principe is het natuurlijk heel dichtbij.
10: En het is ook een landelijke trend, hè? Laten we wel zijn. We hadden vroeger Blue Lagoon inderdaad. Maar je ziet natuurlijk, ik las recent een stuk in de online krant waarin staat van ja, de clubs in Rotterdam verdwijnen ook. Dus je ziet dat die festivals, die hebben een bepaalde segment uit die groep van mensen weggehaald.
7: Ja.
10: Dan hou je minder over. Ik vind de kwetsbaarheid van ondernemers vind ik ook groot. Ik bedoel, als er ik had recent nog een restauranteigenaar, was voor de deur was er een van de gevecht. En zo'n man wordt daarop aangesproken. Die wordt ook in de kranten genoemd. Hij zegt, ja, ik heb daar niks mee te maken. Vervolgens krijgt hij problemen met de gemeente, die gaan handhaven. Hij zegt nogmaals, ik faciliteer alleen maar mensen. Dus het is allemaal wel gewoon grimmiger geworden. En inderdaad, de cultuur is ook gewoon veranderd.
9: Nou ja, kijk, jij noemde net al de Vleeshouwerstraat, de Junks. Het verschil. Ik heb in Rotterdam in de binnenstad gewerkt. In de plekken waar de echte junks, waar de heroïneverslaafden noemen, de echte junks, liepen. En de heroïneverslaving bracht, we hebben genoeg voorbeelden, Bron 0 in Rotterdam. Die is verdwenen. Er is een ander type verslaving gekomen. De dealer heeft een ander publiek gekozen. Dat kan je ook zo zeggen. De pillen, de coke. Het is een ander soort handel. Er wordt niet zoveel geweld gebruikt.
10: Dat is veranderd.
9: Dat is veranderd. Maar ook het uitgaan. En jij noemde dan dat voorbeeld van Vleeshouwerstraat en zo. Het uitgaan vroeger in de jaren 70 was ook anders. Cafeetjes, mensen. Er is een tijd geweest dat je op de Voorstraat liep en nou, moest je oppassen, want er werd gewoon geslagen. Er werd gewoon, overigens moet ik er ook bij zeggen, messen waren te koop. Brammetjes, dump, werpsterren, luchtdrukpistolen. Ja. Eerlijk gezegd, alle wapens waren voorhanden en kostten een habbekrat. Ja. Maar de maatschappij, die was zo, om het zo maar even uit te drukken. Ja. En die maatschappij is nu wel veranderd met telefoons. Hè, want AI hebben jullie allemaal al genoemd. Maar dat is toch wel een hele wereld van verschil. Van waar kijk je naar? Wat is voor jullie een impuls om ergens naartoe te gaan?
7: Om ergens naartoe te gaan?
9: Ja.
7: Ja, ik denk dat het toch voornamelijk een stukje mobiliteit is, denk ik wel een onderdeel ervan. Ik bedoel, je ziet toch wel tegenwoordig, tenminste in de regio waar wij wonen, ik ben best wel tevreden over het algemeen van hoe dingen bereikbaar zijn. Ik bedoel, ik werk zelf in Den Haag. Ik pak gewoon lekker de trein en ik ben er zo in Den Haag met één lijn. Hetzelfde geldt voor Rotterdam, Delft, weet je. Dus alle steden die je wil bezoeken, die kan je echt wel bezoeken. Daarnaast heb je natuurlijk de busverbindingen die in principe, jij hebt er misschien iets andere mening over, over het algemeen wel prima zijn. Dus wat dat betreft, ja, de grootste trigger om ergens naartoe te gaan is dat je denkt, oké, kan ik er efficiënt en snel komen? En dan vervolgens is het makkelijk om dan gewoon ergens een leuke plek te vinden. En ik vind bijvoorbeeld het waterbusje vind ik ideaal daarvoor. Ik woon op, 6 minuutjes van de waterbus. Ik fiets er naartoe, ga er overheen en ja, boom, je zit gelijk in de binnenstad.
8: Ja. Het is natuurlijk ook met een vriendengroep die verspreid is tussen Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht. Zo'n waterbus is ideaal. Je kan alles aanfietsen of met de auto, maar het is toch ook heel makkelijk om te zeggen, nou, ga ik even over het water en je komt eigenlijk overal uit.
7: Ja.
8: Dus dat is ook heel belangrijk dat we zoiets van behouden.
9: Ja. En wat Remy Ballisteri, die vaart ook met zijn boten door dit gebied heen, hè?
10: Ja, Cidio Barone is dat.
9: Oh, dat is Barone, ja.
10: Ja, die doet dat natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ik denk, een goed visitekaartje voor Dordrecht. En Dordrecht is natuurlijk wat dat betreft qua toerisme explosief gegroeid.
9: Ja.
10: Hè? We hebben natuurlijk die Passion hier gehad, de landelijke Sinterklaasintocht. Koningsdag, ja. De jaarlijks of tweejaarlijks terugkerende festivals, noem maar op, Dordtestoom, Big Rivers, noem maar op. Ja, het is echt een evenementenstad geworden en dat trekt aan.
9: Nou ja, de Koningsdag met natuurlijk het nieuwe Koningspaar, want dat is op zich wel leuk. Want het instrumentarium wat net gebruikt werd door Gerard en Marley. Marley die speelt dan op de accordeon. En natuurlijk bekend van het Koningspaar is dat er op de accordeon gespeeld werd. En dat je het nummer, ze speelde een nummer van Astor Piazzolla. Maar ja, iedereen kent dat niet meer opnieuw, want het gaat om de traan van de koningin.
10: Okay.
9: En door ik als ondernemer heb ik cd's van Astor Piazzolla, keurig, helemaal mooi. Maar die verkopen niet, want je moet dat ene plaatje hebben waarop de koningin is gaan huilen. En nu is het grappige wel dat het koningspaar hier meerdere keren op bezoek is geweest. Ik ben ze ook in de kloostertuin tegengekomen toen mijn zoon eraan het spelen was. En dan is het wel heel grappig natuurlijk hoe anders wij kijken naar een koningspaar dan dat we dat deden met koningin Beatrix. Want dat was een ander type mens. En nu zeggen ze natuurlijk gewoon Prins Pils. En dan zie je hem ook gewoon overal opduiken met sportwedstrijden. En heel, ja, nou, het mooiste is natuurlijk gewoon de Curaçao waarbij die in de kleedkamer kwam. Maar je ziet wel die verbinding. En ik noem bewust even gewoon dat Curaçao, omdat gisteren was Kitty Kotti. En dan zie je ook dat die verbinding maken en die eeuwen die wij met elkaar verbonden zijn, dat die zo belangrijk zijn. En dat zo'n koningshuis oplossing door een andere rol, door een andere manier reclame kan maken voor plekken. Want ik denk dat dat ook voor Dordrecht wel meegeholpen heeft.
10: Reken maar.
9: Nou, Nou ja, dat is dan van die dingen. Je kan het zo moeilijk meten, hè, qua marketing.
10: Qua marketing, zeg maar, qua bezoekersaantallen is er wel wat veranderd. En mensen noemen vaak dat televisie een oud medium is wat zijn kracht verloren heeft. Maar dat is echt een misverstand. Met name de mensen die Dordrecht bezoeken, wat vaak wat hoger in leeftijd, ja, die kijken gewoon televisie.
9: Ja.
10: En dat is echt iets anders. En ja, internet is natuurlijk een hele nieuwe beleving. Maar goed, dat,
9: nou,
10: dat gaat zich wijzen.
9: Beleving, en dat vond ik op zich ook wel mooi. Want ik had het met onze artiesten er ook over. Namelijk het stukje, ik noemde Astro Piazzolla al. En muziek, dat is iets wat energie geeft, wat erbij hoort. En we hadden het over die grote zalen. En deze twee mensen... Dat is altijd zo leuk. Die gaan dan naar een grote zaal, die gaan naar Zweden.
7: Ja.
9: En ik bedoel, dan zien jullie gewoon nog steeds even dat iconische optreden van die bekende artiest die later niet meer mee mocht doen met het...
7: Ja, wat een bruggetje. Nee, we zijn allebei bij het Eurovisie Songfestival geweest, waar toen Joost Klein gedisqualificeerd werd. Dus wij hebben toen het enige optreden meegemaakt van wat daar live van was. Ik weet niet precies hoe dit met het onderwerp te maken heeft. We zijn er wel geweest, ja.
8: Is dat niet evident?
7: Nee, dat is ja.
9: Nee, maar kijk, dat is een evenement met een grote zaal.
7: Ja.
9: We hebben dat natuurlijk in Nederland gehad, in Ahoy.
7: Ja.
9: En dan zie je in één keer dat die grote zaal, het is natuurlijk een kortdurend evenement, dat wel leeft.
7: Ja, maar het is natuurlijk, dat is een evenement waar 200 miljoen mensen naar kijken. Dus wat dat betreft, daar is ook wel weer het grappige daarvan is. Dat je ziet dat ook in dat jaar er toen best wel veel controverse in die stad ook was. In de zin van veel protesten rondom de deelname van Israël destijds. Waardoor je ziet dat zo'n stad ook op een hele andere manier dan in het nieuws komt. Ja, weet je, dan is het met dat soort dingen, is er iets als slechte city marketing? Ik weet het niet. Ik denk gewoon wat dat betreft dat je stad heel erg in beeld komt. En dat heb je in ieder geval toen met Malmö wel gezien. Dat ja, alle headlines gingen daar toen over.
9: Ja, nou, maar jullie zijn er heen geweest. Ik vond het al op zich heel erg leuk om te horen dat jullie naar het Songfestival gingen. En ik denk, oké, ja. Ja. Technisch denk ik dan, wie zijn die groepen die ik daar altijd zie? Nee, juist leuk om te horen dat jullie die interesse hadden, dat jullie daarheen gingen. En dat voor jullie ook meteen dat beeld opleverde, het politieke beeld van wat gebeurt er. Omdat je dat dan noemt van Israël.
8: Maar dat is... Ja, ik denk dat we... de organisatie zegt natuurlijk altijd van het is geen politiek festival. Het is natuurlijk een door en door politiek festival. Het vieren dat we na de verdelende Tweede Wereldoorlog... eigenlijk als Europa weer samen kunnen komen. En juist aan zo'n festival is het mooie dat je daar dan eigenlijk... als al die 30, 40 verschillende culturen allemaal een deel laat zien... van wat iedereen kan begrijpen. Of dat nou zang is of muziek... Iedereen deelt een beetje van hun eigen cultuur, wat juist zo mooi is aan zo'n festival.
7: Ja, wat ik stoer vind is eigenlijk als je erover nadenkt, hè, want mensen zeggen wel eens van oh, je mag het niet politiseren, maar in de kern is eigenlijk alles wel politiek. Ik bedoel, als je kijkt naar het WK voetbal op dit moment, dat is politiek. Als je kijkt naar het Eurovisie Songfestival, dat is politiek. Maar wat ik zelf heel leuk vind, ik ben een gigantisch fan van schaatsen. Ja, uiteindelijk in 2030 gaan we gewoon weer na 102 jaar in Nederland Olympische evenementen krijgen, omdat het schaatsen in Tialf is. Ja, dat is toch ook vanwege politieke keuzes uiteindelijk. Omdat ze niet daar zeggen van, oh, we gaan een baan bouwen voor schaatsen. Nee, dat is gewoon geld, keuzes. We werken met Nederland daarin samen. Dus ja, wat dat betreft, ja, of je alles eruit wilt trekken. Ik denk dat je dat wel kan proberen. Maar uiteindelijk komt het toch altijd neer op een bepaalde politieke ondertoon. En ja.
10: Maar vinden jullie niet... Het valt me, laat ik het anders zeggen. Het valt me op dat mondiale kwesties tegenwoordig gewoon op straat dus terug te vinden zijn. Hè?
9: Ja.
10: Als ik kijk in mijn stadswandelingen, dan heb ik vrij regelmatig ontstaande discussies. Terwijl ik daar niet op uit ben. Hè. Ik vertel vaak als ik bij het Hof van Nederland ben. Dan zeg ik van nou, voorheen ging het museum met name had het hoofdonderwerp de Eerste Vrije Statenvergadering van Nederland. Of in ieder geval de Eerste Vrije Statenvergadering. En nu tegenwoordig stelt men daar ook maatschappelijke thema's tentoon. Hè? Dan hebben we het over transgenderiteit, noem het allemaal op. Dat vertel ik aan groepen en dan zie je zo alsof de zee zich splitst, zo poep, links, rechts. En dan kijken ze elkaar eens een beetje aan. Ja. En daar begint het, hè. En ik bijvoorbeeld Albert Kuipers, een mooi weetje. Mm-hmm. Daar is geen gezichtsafbeelding van bekend. Daar ging het nou niet per se om, maar... als enige schilder in Nederland, groot meester, zeg maar. Ja. Maar wat me vooral opvalt, dan zeg ik, nou, Kuip is vooral bij veel mensen bekend als Amsterdammer, hè, Amsterdamse naam. En Kuip is natuurlijk op een top Dordrecht, Dordts. Die is volgens mij niet eens ooit Dordrecht uit geweest. Is hij geboren, heeft hij gewerkt, is hij overleden, is hij begraven. En ik zeg, ja, die Amsterdammers hebben die naam Kuip een beetje gereizeld. En dan steekt iemand zijn hand op. Ik zeg, mevrouw, u heeft een vraag, ja. U gebruikt het woord gegijzeld, dat irriteert me. Oh. Dus, nee, maar snap je? Dus ik zie dus terug dat dat zo doorcijpelt binnen de samenleving. Gewoon op straatniveau, mensniveau. En dat is opmerkelijk, hè?
11: Dat klopt, dat klopt. Het is het stukje framing wat ontstaan is. En wat, daar kan je analyse op loslaten hoe dat komt en waar je dat vandaan komt. Maar dat is meer leuk voor een politicoloog.
7: Ja, kijk, ik vind het wel grappig. Kijk, sinds dat iedereen toegang heeft tot het internet, heeft natuurlijk ook iedereen veel meer toegang tot informatie. Nou, ik vind over het algemeen hoe geïnformeerde mensen zijn, hoe beter. En dat triggert natuurlijk ook eerder tot maatschappelijke discussies inderdaad, waar dat misschien vroeger en al helemaal als je naar de jaren 70 teruggaat en nog daarvoor verzuiling, meer in bubbels zat. En ik vind het aan de ene kant in de kern juist ook wel weer mooi dat je maatschappelijke discussies met elkaar hebt. Natuurlijk heb je daarbij ook weer de vraag van, doe je dat op een civiele manier met elkaar en ook op de manieren zoals je dat dan op het juiste moment met elkaar wilt doen. Maar ik denk ook uiteindelijk met heel veel zaken, ja, had Katie Coty aan, maatschappelijke discussies daarom, rondomheen, Curaçao, dat het ook best wel veel mooie uitgangspunten uiteindelijk kan opleveren in, oké, hoe ga je inderdaad kijken naar geschiedenis, met wat voor blik, hoe heb je het daar met elkaar over? En je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar dat die discussie is, is wel goed.
8: Ik denk ook dat het ligt aan een meervoud van dingen. Eén is dan dat inderdaad dat historische tijdsbesef wat steeds verder verandert. En de andere kant is dat ik ook wel herken dat eigenlijk alles gepolitiseerd moet worden. Dat is volgens mij ook een beetje komen overwaaien uit Amerika, waar dat werd onder de Obama-administratie werd er gezegd van neem gewoon een positie in en je weet dat de Republikeinen erop tegen zijn. Dat is omdat alles moest politiek zijn en mensen moesten echt politiek als identiteit van zichzelf. Dus een beetje herzuiling weer in plaats van de ontzuiling gaan meemaken. Bijvoorbeeld, je noemde een exhibitie over transgenders. Dat was helemaal geen politiek onderwerp. Ik bedoel, zelfs in de Tweede Wereldoorlog had je Amerikaanse soldaten op schepen die hielden dragshows voor elkaar. Nou ja, ik denk dat als je dat nu zou doen, dat we in het Nederlandse leger dragshows zouden hebben. Ik denk dat er dan een bepaald aspect van de politieke partijen staat te schreeuwen. Die vinden dat natuurlijk gelijk verschrikkelijk. Terwijl het is natuurlijk
10: van alle tijden.
8: Precies, het is van alle tijden. Maar het is iets dat nu heel erg gepolitiseerd wordt. Terwijl het is van, ja, moet alles nou politiek zijn?
11: Nou ja, dat is het leuke van Zwijndrecht. Dus het is... Ik kom zo even op een stukje Drechtsteden. Zwijndrecht heeft een raadsprogramma. Dat is de vijfde keer. Jullie maken dat nu mee. Interessant dan dat daar dus blijkbaar die tegenstelling niet is. Dat je neemt wel positie in. Maar je bent wel met z'n allen duidelijk doelgericht op waar willen we naartoe voor een beter Zwijndrecht. Ik noem het even zo, hè.
7: Ja, en ik denk wel een van de gevaren die daarin zit is wel. Hè. Kijk, ik bedoel... raadsakkoord is in essentie mooi, omdat je met elkaar op hoofdlijnen afspreekt. We gaan voor bepaalde ambities. Een van de kritieken die ik daar altijd wel op gehad heb, is dat je dus eigenlijk ook wel ziet, ja, wat zijn die hoofdlijnen en wanneer gaan we met elkaar over details het hebben? Ik bedoel, dat je zegt van, we willen in 4 jaar tijd, ik zeg maar wat, van 20% naar 30% duurzaamheid. Ja, dat is heel moeilijk om tegen te zijn. Uiteindelijk de politieke keuze is, wil je dat bij wijze van spreken bewerkstelligen door overal windmolens neer te zetten of overal zonnepanelen? En daar kan je politiek over voeren. En ik vind wel over het algemeen dat de discussie over veel dingen werd platgeslagen, mm-hmm, omdat je vaak ziet, ja, maar we hebben het toch in het raadsakkoord afgesproken.
10: Ja, eens.
7: En daar mag je wat mij betreft wel iets kritisch naar kijken. En ik heb het ook wel eens gezegd. Hè? Nou, ik ben nog niet herkozen, maar als ik ook herkozen zou zijn, dan zou ik wel eens het gesprek willen aangaan van, zijn er niet bepaalde onderwerpen waarvan je gewoon van tevoren weet, ja, daar gaan we het gewoon politiek niet eens over worden. Laten we die buiten het raadsakkoord controversieel verklaren.
11: Ja, er zijn natuurlijk gewoon hele specifieke controversiële onderwerpen waar het gewoon zwart-wit is. Maar je hebt ook onderwerpen, en dat is wel grappig, de woningmarktdiscussie over de wetregie, de nieuwe wetregie, zegt 30% sociaal overal. Alle plekken.
8: Minimaal.
11: Minimaal. En dan is het voor jou, vanuit Pro, is het, was de discussie voor de verkiezingen, dat je collega zei van, nou, maar wij willen 40% sociaal. En die werd daar wel heel erg op afgewant. Dus hij hield wel vol dat het, in het, vanuit, het raads, vanuit het verkiezingsprogramma dat was. Maar dat gaf wel een controverse en een discussie.
6: Met het raadsprogramma?
11: Nee, voor het raadsprogramma lag de 30% vast.
6: Ja, precies.
11: En voor het verkiezingsprogramma 40%.
6: Maar dat is toch het nadeel als je met elkaar zegt, we maken een raadsprogramma. Je zegt eigenlijk met elkaar, we maken van tevoren afspraken. Je kunt solliciteren voor het wethouderschap, hè, ook voor buiten de winnende partij. Maar dan heb je toch eigenlijk al vooraf compromis. Dat is eigenlijk wat je zegt.
7: En het is ontzettend lastig als wethouder zijnde, denk ik, om ook te laveren binnen zo'n raadsakkoord, omdat jij als wethouder ook uiteindelijk richting je ambtenaren een bepaalde koers wil uitzetten. Wat is de komende 4 jaar waar we bestuurlijk op gaan varen? En als jij dan vervolgens met teksten als, ja, we willen het evenwichtig doen, en hoe ga je daar dan het bestuurlijke gesprek over voeren? Het zijn lastige dingen.
11: Wat nu dan nieuw is, is dat er een college een uitvoeringsprogramma moet maken.
7: Ja.
11: En dat maakt het dan wat makkelijker. Zijn wethouders die hebben gesolliciteerd. Dit is helemaal Wim T. Schippers. Die hebben gesolliciteerd en die zijn aangenomen. En dus op zich is dat helder. Nu zie je in Papendrecht het tegenovergestelde gebeuren. En dan zie je in één keer de coalitie verliest de meerderheid.
8: Dat klopt, maar ik denk ook dat je binnen een coalitie ook hele grote verschillen kan zien. Hè? Dat is bijvoorbeeld in Sliedrecht, is een hoofdlijnenakkoord gepubliceerd. Het zijn ook niet de partijen waarvan je denkt dat ze van tevoren samen zouden kunnen werken. Dat Sliedrecht.nu, dat is natuurlijk rechtspopulistisch. Sliedrecht.nu is geloof ik linkspopulistisch. Nou ja, in ieder geval een linkspopulistisch, rechtspopulistisch partij. En dan heb je de GroenLinks PvdA. Die mogen geen pro heten daar, want daar heb je al pro-Sliedrecht. Maar goed, dat die zijn samen gaan werken. En dat zou je natuurlijk ook helemaal niet verwachten van één partij die heel uitgesproken anti-AZC is, die toch een compromis weet te vinden met een partij die juist meer die verantwoordelijkheid wil nemen.
11: Ja. Nee, maar dit is wel, want we zitten nu al aan het einde van het eerste uur, moet je voorstellen.
6: We zijn begonnen.
11: Ja, dat is ook goed, want we gaan straks ook, we hebben nog een uurtje. Dus, en we hebben live muziek natuurlijk, want die noot is natuurlijk zometeen hoog.

0: Nou, als jij dat noemt in jouw tour AZC, is dan...
1: Dat komt niet voor je me toe, maar misschien over een aantal jaar is het wel historisch. Dus wie weet kan ik het dan aantippen.
2: Als je toch al veel politieke vragen krijgt.
1: Dat kan.
0: Maar jij wil even, want dat is eventjes. Jij kwam hier binnen in de munt. Mm-hmm. En je bent vastgoedmens.
1: Ja.
0: En je denkt, wow.
1: Ja, indrukwekkend. Mooie geschiedenis. Hier is natuurlijk de munt geslagen lange tijd, voordat het naar Utrecht ging. En ik was nog nooit binnen geweest, dus ik laat het even goed op meewerken.
0: Ja. Nou, dat is op zich ook mooi, want je zei het al, de eerste munt. Dordrecht heeft dus veel van die eerste dingen. En dat is wel grappig. We hadden het in het gesprek met onze muzikanten, de Vrolijke Noot. Daar hadden we het even over, ook over vervoer. De fiets. Wel nu, dat zijn vervente fietsers. Ik ben ook nog steeds een vervente fietser.

0: ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer in Oud-Dorp heeft Defensie om assistentie gevraagd bij het bestrijden van de duinbrand in het gebied. Er komt een Chinook-helikopter die water over de brand moet gooien. Het duurt even voor Defensie zo'n helikopter klaar heeft voor inzet. De brand langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp brak om 2:00 vanmiddag uit. Het vuur breidt zich nog altijd uit, zegt de veiligheidsregio, met zo'n 500 meter per uur. Er zijn 20 brandweerauto's paraat. Vanmiddag is een van de brandweerlieden bij het blussen gewond geraakt.
1: Er rijdt natuurlijk met veel voertuigen, waaronder ook een waterwagen, tankwagen met heel veel bluswater. Ja, en daar is hij door geraakt. Of die, ja, hoe die precies eraan toe is en wat de aard van de verwondingen zijn, weet ik niet. Maar hij is wel naar het ziekenhuis vervoerd, gewond. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op de collega's. Dus die worden ook zo snel mogelijk worden die afgelost.
0: Zegt René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 3 weken geleden woedde ook al brand in de duinen langs het Oosterduinpad in Oud-Dorp. Toen was de brand in een half uur uit. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, industrie, vervoer en recreatie hebben allemaal last van het oplopende neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaar te maken, schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zeggen ze. En het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. En een man uit Groot-Ammers is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een explosie in zijn eigen woonplaats. De rechter besloot hem geen celstraf te geven, omdat de vuurwerkbom al in december 2024 was afgegaan bij een huis aan de Emmastraat. En ook is de 22-jarige verdachte nog jong, vindt de rechter. De man liep tegen de lamp omdat zijn schoenen waren herkend. Hij had ook via Snapchat een filmpje van de ontploffing in Groot-Ammers gedeeld. Het weer. Vanavond en vannacht hebben we een kleine kans op een spetter regen. In de loop van de nacht wordt het ook weer droog. Het is vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met net als vandaag veel zon en wat stapelbewolking. Het wordt iets warmer dan vandaag. 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er...

0: diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: krijgt niks. Buiten het oog van de scheids en gespeeld zonder publiek. Als tegenstanders in een ring, niet voor zilver maar voor goud. We gaan niet voor de punten, nee we gaan voor de knock-out.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Blijven we liggen, gaan staan, komen wij nog tot zinnen. Het spel dat liefde heet is samen verliezen, samen winnen.

0: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Het is nog steeds donderdag 2 juli en u hoorde net de vrolijke noot. Dankjewel Marlie, dankjewel Gerard. Was heel duidelijk, hè? Bedoel, er werd hier al meegezongen door Pieter.
2: Pieter van Loon.
1: Ja, precies. Tristan, ja, jij zong niet mee. Jonne, jij zong niet mee. Maar het was het
3: is wel weer. Ik heb genoten.
1: Ja. Genoten, ja. Ja, dat past weer bij de naam. Hè? we hebben het over Zwijndrecht, Dordrecht, de regio. Hoe leuk is het om over de Oude Maas te varen en naar alle kanten te kijken en te kunnen genieten. Pieter, jij bent als vastgoedondernemer, heb jij Walburg een nieuwe boost gegeven, mag ik het zo even uitdrukken.
4: Zeker.
1: En dat heeft wel opgeleverd dat er veel meer gebeurde rondom het winkelcentrum.
4: Ja,
1: geen artiesten in het winkelcentrum die mensen vermaakten, of wel?
4: Nou, ik moet zeggen, ik heb ongeveer een jaar of drie daar bedrukt gemaakt. En dat was in de tijd, dat was net na de, welke crisis was het ook alweer, de financiële crisis. Dus het begon weer een beetje op gang te komen. En op het moment dat het weer allemaal op stoom kwam, hebben wij eigenlijk ons aandeel weer verkocht. En daar was verder weinig ruimte voor zang en vertier. Maar achteraf gezien, ik zou het nu anders doen. Dus het zou prima passen.
1: Ja, heel leuk. Maar ik dacht ook, want ik vond het wel grappig dat je met die tour, ik zie jou dus die bocht omscheuren. Mm-hmm. Ja, dat denkt iedereen, oh jee, daar komt weer. Het is geen fatbike snelheid, maar het gaat lekker. Waarom zou je dat niet aan de kant van Zwijndrecht doen? Zo langs de oever zo.
4: Ja, nou weet je. Kijk, Dordrecht heeft zo'n 2000 rijksmonumentale gebouwen, bouwwerken, beelden, noem maar op. En dat vinden mensen interessant.
1: Ja.
4: Kijk, Zwijndrecht is natuurlijk van oudsher een tuindorp, dus tegenwoordig een binnenvaartdorp, om het zo maar te noemen. Daar is gewoon niet zo heel veel te zien. Als je kijkt naar de Rotterdamse weg, de weg die naar Rotterdam ging, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. En we hebben natuurlijk een beetje wat zijtakken. Ik kom er zelf vandaan, oorspronkelijk weet je er veel van. Er is gewoon te weinig te zien. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, ik dacht, dat is misschien leuk. Dat kunnen ze kijken naar Dordrecht. En dan varen ze met de waterbus over zo Riedijkshaven. En
3: dan begint de tour echt. Ja,
4: ja precies.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ze gaan terug naar de Viking-boten. Ik bedoel, dat is ook in de buurt. Maar het is even gechargeerd. Want ja, het is natuurlijk wel een mooi uitzicht op dat deel. Maar de rondleidingen in Zwijndrecht zouden niet het enthousiasme opleveren. Zoals wat je hier in Dordrecht kan vertellen.
4: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook een hele andere dynamiek is. En dat is ook gewoon oké. En dit hoort gewoon nu bij Dordrecht.
1: Nou ja, dat hoort bij het Drie Rivierenpunt. Dat hoort inderdaad bij
4: dat stukje. Ja, dat is het. Maar net zo goed als dat Papendrecht. Daar is ook niet zo heel veel te vertellen. Wel te zien. Maar daar kun je mensen niet uren mee boeien. Dat is denk ik ook een realiteit.
1: Nou ja, je noemde de doelgroep de Amerikanen die nu komen. Dus de Aziaten die zijn nog, die komen even niet. De pilgrimvaders die kwamen natuurlijk ook hier wel vandaan. En de statusschool waar ik dan een paar uur rondloop. Dan wijs ik de kinderen wel eens op. Kijk, 1604 staat hier op die gevelsteen. Bergpoort, dat soort gebieden. En dat is voor die kinderen dan eigenlijk helemaal niet levend. Oh, ja, ze zitten in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En oh, want ja, die geschiedenis waar ze deel van uitmaken. Waar Pietje Bel films zijn gemaakt, waar nog een paar van dat soort films zijn gemaakt. Het leeft niet, behalve als er een camera staat natuurlijk.
4: Maak je verbinding met het hier en nu, zou ik maar zeggen.
1: Ja,
4: snap ik wel.
1: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk, de wereld is anders geworden omdat we allemaal internet hebben. Jullie hebben allemaal AI genoemd. Ik ben vooral een zelfcreatief denker en ik bedenk het waar je bij staat. Want ja, die creativiteit die is wel belangrijk, maar het is wel een makkelijk in te zetten instrument in jouw werk, AI.
4: Nou ja, ik vertelde net al even, ik heb dus 7 talen in mijn toektoek. Als het gaat om werk, dat doe ik dan overigens voor de hobby. Hè. Maar daarin zie je dat je dan een enorme slag maakt. Dus dat is gigantisch. Als ik kijk naar mijn website, waar ik dus met schilderijen bezig ben. Ik koop schilderijen in oude meesters. Dan laten wij tegenwoordig, als wij een schilderij kopen, dan plaats ik dat op mijn website. En dan heb ik natuurlijk social media nodig om die website te laten vinden. En dan laat ik die schilderij tot leven komen. Dus dan zie je Diana, de godin van de jacht. Die zie je met pijl en boog, zie je daar statisch op een schilderij afgebeeld. En dan op het moment dat wij hem plaatsen, zie je dat ze die pijl uit die trommel pakt, uit die koker. En dan zie je er bewegen en lachen. En dan ja, probeer je op die manier, dat is allemaal AI natuurlijk. Ja. Probeer je dat meer van deze tijd te maken, meer levendig. En ik denk ook dat je op die manier bijvoorbeeld voor dit kleine onderwerp dan een slag kan maken naar de jeugd die je mag interesseren. Ik interesseerde me vroeger eigenlijk ook niet voor. Dus een beetje zo ontstaan door de loop van de tijd. Zo is dat vaak.
2: Ik denk dat dat ook juist heel belangrijk is. Want inderdaad, toen ik jong was, vond ik het al, ging ik ook echt niet voor mijn plezier naar zangoptredens of theatervoorstellingen. Het kan leuk zijn, maar ik deed dat niet voor mijn plezier. Maar het zorgt er wel voor dat je vanaf jongs af aan al leert dat het iets heel normaals is om naartoe te gaan. Zodat je op latere leeftijd eigenlijk helemaal geen barrière voelt om naar een voorstelling te gaan, om naar een concert te gaan. En dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is. En dat je juist op die manier kinderen van jongs af aan al leert van dat cultuur echt een heel toegankelijk en een heel belangrijk deel is van mensen hun leven.
3: Ik denk ook wel dat je een verschil in ziet. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt naar wat heel populair is in de bioscoop, dan zijn dat volgens mij op dit moment 2 films die heel populair zijn. Dat is één daarvan is The Backrooms dan toevallig. Maar dat is dan een film die gemaakt is door iemand die ooit op YouTube begonnen is met een paar video's maken en dat sloeg aan en dat ging viraal. En op een gegeven moment gingen mensen hem input geven op van, oh nou, vet verhaal en zou niet dit kunnen gebeuren. En op een gegeven moment explodeert dat concept helemaal en is het opeens een speelfilm die superveel geld opbrengt en heel populair is. En ik denk dat interactieve, waar het ook een beetje op bedoelt, dat tegenwoordig best wel een groot onderdeel is van cultuur ook. Dat het interactief ook is.
5: Nou ja, kijk, het stukje wat ik... jullie zijn een YouTube-generatie.
3: Ja.
5: Ja, dat klinkt altijd zo. Ja. Zo ik ben nog van een radio met een buis en een... ik kan dat nog erger maken. Maar die AI, ik zie ook wel dat er van die historische of geschiedenisfilmpjes zijn, die dus waardoor AI is ingezet, waardoor het in één keer gaat leven. Als je Indiana Jones kijkt, dan is het plotseling romantischer, om het zo maar uit te drukken. Maar het komt wel tot leven. Dordrecht, de standbeelden van de gebroeders de Wit die nu van hun plaats afkomen en die dan de fietsen verwijderen. Dat betekent wel dat je een veel visueler...
4: een extra dimensie.
5: Ja.
3: En ik denk dat de toegankelijkheid ook heel belangrijk is. Ik bedoel, je hebt een paar weken geleden dat het beeld en geluid, die hebben dat platform opgezet, de Schatkamer heet dat volgens mij. Ja. Waarbij je toegang hebt tot, volgens mij staat er ondertussen al 50% van wat historisch op tv is geweest in Nederland, staat daar op dit moment op. De commerciële omroepen, dat komt volgens mij nog. Maar ja, je ziet dat platform, dat is gewoon 7 keer meer tractie volgens mij dan wat ze hadden verwacht dat naar die website toe zou komen. Ja. Omdat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd is, hoe er naar gekeken wordt. En het allermooiste daarbij is dat ze dingen ook gewoon volledig in de context van toen online zetten. Ja. Wat soms hele interessante video's oplevert die erop staan. Maar wel super, super leuk om te zien.
5: Nou ja, die context die is wel interessant, want wat gaat u opzoeken? Hè? Dat werd neergezet. En toen dacht ik, ja, wat ga ik opzoeken? Ach. En eigenlijk, omdat we het hebben over Zwijndrecht, Dordrecht, was het Zwijndrecht van de wij Dick Paschier. Nou, ik zie daar iemand. En Dick Paschier die was dan ook bekend vanwege het Koningshuis. Hè. Die deed de Obade. Dus die zat dan te vertellen van, daar komt weer iemand uit Spakenburg. En, Heel interessant was dat. Maar hij deed ook allerlei spelshows. En in Zwijndrecht was hij dan ook wel bekend. En ik denk, zouden de mensen uit Zwijndrecht nou dat soort dingen ook weer... Spel zonder grenzen, hè? Dat internationale deel. Want de songfestivals, dat was één. Maar Spel zonder grenzen, daar gingen landenteams tegen elkaar aan de slag om... te winnen in het veilingterrein, op het veilingterrein in het oude veilinggebouw, is daar ooit zo'n show geweest. Dus ik denk, interessant om op te zoeken, want dan kom ik ook weer terug in die tijd van hoe zag het er eigenlijk nog uit? Ja, dat was anders, want jij zei meteen ja, Dick Beschier, ja.
4: Ja, maar goed, hij had daar zijn winkeltje natuurlijk in de, hoe heet dat, Frits Vogelplein volgens mij heet dat.
5: Ja.
4: Marhaba heette het
5: Marhaba,
4: volgens mij.
5: Ja.
4: En vroeger was natuurlijk televisie een fenomeen. En als je dan iemand kende die daar bij werkte, dan was dat iets groots. Wat nu een topvoetballer is of zo, of, hè, dat was toen iemand die op televisie actief was.
5: Ja.
4: En het was nou niet echt een hele bijzondere, flexibele presentator of zo. Maar voor die tijd was het wel...
5: Dat zeg je nou, maar het waren de zuilen.
4: Want zeker.
5: Die verzuiling in Nederland was natuurlijk... Want dan die context, als je daarnaar gaat kijken... Ja, maar dan gaan we mensen naar Zwiebertje kijken. Ja, dat was leuk. Nou, u kijkt naar een zwerver die op straat leeft... En als we dat nu zien, ja. Vandaag kwam ik bij Maasplaza en daar zit die mevrouw keurig te bedelen en keurig netjes met de straatkant. En keurig is een hele andere context. Ik zou bijna zeggen het is business. Maar ik ken dat wel uit Rotterdam, dat de bedelaar, de man die langs alle prullenbakken had, ontzettend vermogend was. En eigenlijk een prima klant was voor Pieter met het vastgoed. Want die bezat vastgoed, die man.
4: Ja,
5: en dat zag je niet. Ja. Dus wat zien we? Hoe ervaren we het? Want hoe kijken wij door welke bril kijken we ernaar? Dat is best wel onhandig. Nu met de framing, die kwam voorbij. Van hoe was het? Ik mag niet zeggen, want dan zeggen de mensen die ik rondleid, die vinden er wat van.
4: Nou ja, weet je, het valt mij op dat de verdraagzaamheid wat verdampt is binnen de samenleving. En natuurlijk zijpelt dus, normaal zijn die mondiale onderwerpen, die zijpelen door op straatniveau. Tussen mensen op de schoolpleinen. En die verdraagzaamheid die is, lijkt wel verdampt grotendeels. En er is natuurlijk ook wel wat gewoon aan de hand. Je noemde net hè, internet, AI. Je hebt alles gewoon letterlijk binnen handbereik. Dus er is veel meer informatie wat je al zei. Dus ja, mensen hebben ook gewoon een mening. Dat is veranderd. Het is sneller.
2: De samenleving als geheel is natuurlijk ook hè, deels vanwege internet, deels vanwege hoe we onze economie inrichten, heel erg geïndividualiseerd. Dat we komen minder in contact met mensen met wie we het niet eens zijn, met mensen die anders denken. En dan natuurlijk, zoals je zegt, social media komt daarbij kijken waar de meest extreme uitersten van alle twee kanten van een debat worden overbelicht. Omdat dat de meeste kliks, de meeste comments, de meeste views krijgt. En dat werkt heel erg versterkend natuurlijk.
5: Ja, mensen gaan zich dus gedragen naar dat soort dingen. Het liedje van de Vrolijke Noot over het hondje en de mevrouw. De mevrouw gaat zich gedragen naar het hondje. Is dit een beetje ook zo'n voorbeeld? Want ja, het is natuurlijk... Iedereen neemt het gedrag over van elkaar. En ik zei daarnet, ik ben zelfdenkend. Ik denk erna over van, is dit zo? De debatten die we voeren met elkaar, zijn dat debatten of zijn dat discussies? Is het wel een mening die we verkondigen? En in een van die mooie dingen van de debatcycli zeg ik... mijn vriend Arie van vroeger, Aristoteles... en dan kom je al heel gauw terug naar eigenlijk ook een stukje marketing. Hoe denken wij na als wij gaan debatteren over wat is het doel? Als jij vastgoed moet verkopen, verkoop jij vastgoed. Je vertelt over het product. En natuurlijk probeer je dat met winst te verkopen, want anders dan schiet het ook niet op. Maar dan ben je op een andere manier bezig als dat je politiek iets moet verkopen.
4: Ja, ik vraag me af, ik weet het niet.
5: Nou ja, dat is het.
4: Misschien is het wel hetzelfde.
5: Ja. Alleen.
4: Ik weet nog wel dat ik in Zwijndrecht moest klokken voor de zondagsopening. Nou, dat was natuurlijk gewoon 25 jaar onbespreekbaar. En toen moest ik al die fracties af. En dat vond ik nog wat. Ik bedoel, we hebben het dan over ontzuiling, maar ik weet nog wel dat ik bij het CDA zat en dat men zei, ik zei, nou, dan ga ik maar beginnen. Ik klap mijn laptop open en toen zei men, ja, we gaan toch eerst even bidden met elkaar. En dat ik bij een stevige partij kwam, een religieuze partij, en die zeiden van, nou ja, we vinden het goed dat je het verhaal vertelt hier, maar wij gaan daar sowieso niet in mee. Dus ja, zeg het maar, verkopen. Het is uiteindelijk gelukt door een toeval. Nou ja, goed, dat is weer een ander verhaal, maar...
5: Nou ja, toeval. Ik bedoel, op dit moment is Zwijndrecht zelfs om 10:00 op zondag mogen de winkels open.
4: Ja, we hebben zeg maar sinds dat daar het betaald parkeren verdwenen in Zwijndrecht bij Walburg, zijn de omzetten van de grootwinkelbedrijven, dan heb ik het over Hema en de supermarkt en dergelijke, gewoon aantoonbaar 30% gestegen.
5: Ja.
4: En als je dan ziet dat die zondagsopening, we hebben heel veel discussie gehad, we hebben toen die parkeergarage gesloopt, we hebben een Aldi gebouwd daar. En toen hadden we veel discussie over het tekort aan parkeerplekken. En toen heb ik als alternatief geboden van joh, op het moment dat we die extra dag kunnen toevoegen, dan zal die piek zich die zal afvlakken en dat zal zich in de breedte verspreiden. En dat is ook allemaal gelukt. En ja, dat was wel een moeilijke boodschap toen, want het geloofde niemand. Maar het is wel gelukt en vervolgens kwam Ambacht ook nog even winkelen. En uiteindelijk maakte ik in de winkels die ik had in Zwijndrecht, maakte ik een hogere huur dan in Dordrecht. Terwijl dat traditioneel altijd andersom was geweest.
5: Ja.
4: En er zat veel meer koopkracht ook in laten we zeggen, bij Ambacht en Zwijndrecht ten opzichte van Dordrecht.
5: Ja, dus die beweging, jullie maken technisch mee, hè? Ik bedoel, het gaat eerder open, die besluiten zijn genomen, er is initiatief en dat kan nu dus wel, het kon vroeger niet. Maar hoe ervaren jullie dat zelf? Of denk je, dat zal me wel?
3: Nou ja, kijk, ik moet wel zeggen, sinds ik zelf ook werk, besef je eigenlijk ook van hoe lekker het kan zijn op zondag dat de winkel open is. Ik bedoel, ja, het is toch heel makkelijk om te denken van, misschien was dat vroeger normaler. Ja, de boodschappen worden gedaan door je partner en iemand werkt. Maar de maatschappij is zo veranderd wat dat betreft veel meer eengezinshuishoudens. Ja, ik zit soms ook wel eens te denken van, ja, stel je voor dat je 5 dagen per week werkt en alleen maar op zaterdag naar de winkel kan. Ja, dat is toch ook wel onhandig. Dus wat dat betreft, ja, we zijn gewoon meer opgeschoven in alle facetten naar een 24-uursmaatschappij. En ik vind dat daar wel bij horen.
4: Nou ja, weet je, wat mij opvalt, ik heb natuurlijk kaart gevochten voor die zondagsopening. In Dordt gaat het overigens pas om 12 uur open, dus loopt Dordt weer achter ten opzichte van Zwijndrecht. Dat is wel bijzonder. Maar ik haatte vroeger die zondagsrust. Want als ik buiten wilde stoepranden en dan stonden mijn buren zo achter gordijn te gluren van ja, dat was not done. En nu ga ik iets geks vertellen, ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik mis gewoon mijn zondagsrust. Want ik krijg gewoon mijn week niet verwerkt in de dagen dat ik werk. En vroeger had ik een ritme, ik hoor een beetje daar ja in de hoek. Ik had een ritme en op zondag verveelde ik me kapot. Maar ik had wel een soort herstel. En dat is nu weg, want het is nu gewoon continu aan. Ja. En maar rammen.
3: Ik denk wel dat het ook een beetje onderdeel is van met elkaar normeren. In de zin van, ik weet bijvoorbeeld mijn collega's, als ik op een dag, bij wijze van spreken, hun een appje stuur, terwijl ik eigenlijk vrij ben. De eerste reactie die ik krijg is, ik zie je morgen. Gewoon een soort principe wat je met elkaar hebt van, ik respecteer nu jouw vrije tijd. Wat dat betreft ben ik hun heel erg dankbaar, want anders zou ik ook alleen maar doorgaan. Maar wat dat betreft denk ik dat het ook veel zit in elkaar om dat soort dingen uiteindelijk informeel wijzen. Maar dat je tegenwoordig meer die opties hebt, ik vind dat in de kern wel een goed principe.
5: De spirituele beleving, hè, want ik noem hem dan even zo, de zondagsrust. De spirituele beleving, het moment van bezinning, van overdenking, van nou ja, je kan ze vanuit heel veel hoeken benaderen. Die is op zich dus belangrijk voor je, want dan heb je even dat moment van rust. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende spirituele bewegingen. En de een is zaterdag en de ander heeft het zondagfeest. De dagen zijn verschillend, maar die rust die is wel belangrijk. Maar die maatschappij is er ondertussen wel 24 uur. Maar in Zwijndrecht zou je dan kunnen zeggen, als je dat ziet bij het winkelcentrum, als je ziet bij de druk voor de winkel, sta je minder lang in een rij. Ik ben opgegroeid met maandagochtend is de winkel dicht. 1:00 gaat die open. Tot 5:30. Nou, een beetje geluk 6:00. Of anders had je pech 5:00. En dat ging dan elke dag gewoon van 9 tot 6 was die open. Donderdag koopavond, dan gingen we allemaal naar Dordrecht. Want ja, koopavond was het feestje in de binnenstad, om het zo maar uit te drukken. Maar dat is heel erg verschoven. Want ja, je gaat nu om 8 uur naar de winkel tot 9 uur. En dan gaan we ook op zondag. Dus we hebben een heel ander ritme gekweekt. Maar dat is voor jullie niet herkenbaar, denk ik.
3: Nou, ik denk dat wat je zegt van dat perspectief van hoe het ooit was. Ja, voor ons is dat niet. Je bent gewend dat gewoon open is, dat het gewoon beschikbaar is. Ik herken wel wat je zegt over van soms zou je ook iets meer uit willen staan. Maar ja, dat bedoel ik met van je moet elkaar er ook uiteindelijk op wijzen dat je gewoon elkaar rust gunt. Dat je elkaar heel houdt, laat ik het zo even zeggen. Ja, en uiteindelijk weet je, als je dat een beetje kan bewerkstelligen, dan is het alleen maar fijn dat je, denk ik, buiten je werktijden naar de winkel kan.
2: Het komt er ook neer op welke rechten je hebt als werknemer. Het hoeft inderdaad niet vanuit een religieus perspectief altijd zondag te zijn. En je hoeft ook niet door je buren aangekeken te worden op het moment dat jij zondag wel aan het werk bent in de tuin of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat jij als werknemer ook gewoon het recht hebt om niet bereikbaar te zijn voor je baas. Om gewoon te zeggen van, hey, ik werk 40 uur per week en we hebben afgesproken dat ik mijn uren werk en dat ik dat goed doe. Maar dat betekent niet dat jij mij ook kan bereiken terwijl ik tijd besteed met mijn gezin, met mijn partner, terwijl ik op vakantie ben. Gewoon die afbakening die is belangrijk en om daar je rust uit te halen, dat is heel belangrijk. Maar dat hoeft niet vanuit een religieus perspectief natuurlijk te komen.
3: In Duitsland hebben ze dat zelfs wettelijk geregeld. The right to disconnect is dat volgens mij daar. In Nederland was dat in stemming, is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan. Maar ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk het liefst zou willen verplichten natuurlijk. Ja.
2: Sterker nog, en dat is ook een stukje emancipatie. Terwijl ik in Denemarken werkte, zag ik dat daar, als je bij een conferentie was, allemaal witte mannen in pak, zeg maar. De allemaal van het bankenleven, de mensen waarvan je zou verwachten dat zij nou niet echt de zorg voor de kinderen zouden regelen. Om 3 uur stipt stonden ze allemaal op en dan was de presentatie ook klaar, want ze moesten allemaal hun kinderen uit school gaan halen. Ja. Dat is een stukje emancipatie daarin.
5: Ja, kijk, dat spirituele deel, dat is interessant, want dat doe je met muziek, hè. Je kan met z'n allen samen. Wij hebben natuurlijk hier de vrolijke noot. En de vrolijke noot die gaat zo aan de slag om ons weer te vermaken. Dat is dus een heel mooi meditatief moment. Hè. Dat is, muziek kan je heel veel mee. Ik ben ook wel van klankschalen, van dat soort dingen. Dus ik ben breed geschoold in die zin. Dus ik wil jullie alvast Tristan bedanken, Jonne bedanken, Pieter bedanken. Want een vrolijke noot. Marlie, Gerard.
6: Ja.
5: Jullie hebben het podium.
6: Ja, dankjewel. We beginnen met een roosje van de appel.

0: Ja, juist. We gaan even naar de zomerse sferen toe. Het was pas geleden code rood. En toen zijn wij gaan wandelen. En wij waren achter het station.
1: In het Wijzigpark.
0: In het Wijzigpark.
1: In de speeltuin.
0: En er was helemaal niemand.
1: Het was heerlijk cool en er was helemaal niemand.
0: En toen hebben we daar heerlijk gespeeld. We zijn daar op de kabelbaan gaan spelen.
1: Dus wij vinden het heel belangrijk dat zowel in de liefde, maar naarmate we ouder worden, dat we steeds meer het kind in onszelf ontdekken. En daar gaat het liedje over.
2: Nooit het kind verliezen inderdaad. Nooit het kind verliezen.
1: Het liedje heet Speeltuin toe. Hoi,
0: komt ie.

0: bijna vergeten. En als je samen likt aan een ijsje van 10 cent, dan besef je pas hoe gelukkig dat je bent. Schommelen, schommelen, schommelen douw.
1: Ja, schommelen, schommelen, ik en met jou.
0: Schommelen, schommelen, schommelen douw. Schommelen, ik en met jou. Samen op de wip met jou, ja, wip shoobidoo wap, shoobidoo wip wap. Samen op de wip met jou, wip shoobidoo wap, wip wap.

0: recent voor jullie, maar het zit er wel heel
1: vlot in dan. Ja. Die code rood is 2 weken jong.
2: Oh,
3: dat ligt
2: er leven
1: we precies, precies.
3: Wat gaan we doen? Oké. En
2: dit
3: gaat niet over, weet je, die mooie straat waar jij
2: op mag
3: komen?
4: Over
2: de junkies in Dordrecht.
4: Ja.
2: Nee, dit is ons enige liedje dat gaat eigenlijk wel een beetje over seks, drugs en rock and roll.
4: Ja. Nou ja, dat...
0: Kan erbij, maar
4: ja hoor, zeker. Het is een normaal onderdeel van mijn leven, dus...

0: leuk.
1: Ah, liefjes liedje. Liefjes liedje.

0: Ja, nee, vrolijke noot.
1: We willen nog eentje doen, mag
0: dat? Ja, dat zeker, dat vinden we leuk. Want jullie zijn natuurlijk, via Cultura is ook terug te vinden op YouTube. Maar de vraag is ook even jullie, zijn jullie ook makkelijk te vinden? Want
1: wij zijn niet.
0: Nee.
2: Goed. Nee, helemaal niet.
0: Nee, maar dat is niet erg, maar dit is gewoon de oprechte vraag. Heel goed.
1: Ja, we worden altijd overal gevraagd. Dus mocht je iets bestellen, dan gaan we vast op.
0: Heel goed.
1: Tijd voor de gitaar. En Madelief.
0: Ja. En dan gaan we weer even met de trekzak.
3: Ja.
1: Er was een moment toen dacht ik van, ik ben geboren in 1961, we hebben de Flauwe Power gehad. En de Flauwe Power wilde de mensen een betere wereld zonder oorlog. En met heel veel liefde, vrije liefde en met een betere wereld. Nou, als we nu om ons heen kijken om te zien dat het niet gelukt is, geef het erop. Nee, ik heb een liedje gemaakt waarmee ik dan hoop de wereld te veranderen. En ik werd op de ochtend wakker en toen had ik dit melodietje in mijn hoofd. En het komt me heel bekend voor, maar niemand weet waar het vandaan komt. Dus ik wil jullie vragen, ken je dit liedje?
0: Ah ja.
1: Klaar voor?
4: Ja.
1: Tudu.

0: Oké, we waren Code Rood met de vrolijke noot. Dank jullie wel.
1: Hartstikke goed. Ja, dit is, kijk, dit is een liedje is van jezelf inderdaad. En akkoorden en schema's, alles. En iedereen speelt hetzelfde schema. En plotseling is het van jou als je het maar brengt. Juist. En dat hebben jullie met verven gedaan. Dus we hebben hier van kunnen genieten. Ja. En we kunnen er dus nog van blijven genieten als we terugkijken naar Via Cultura.
0: Helemaal goed.
1: Dank, dank.
0: Nou, jullie ook.
2: Dank je wel.
3: Heel graag. Jou?
2: Tot bedankt.
1: Ja, dat is dus op zich wel mooi, want kijk, heel kort, Pieter vertelde Tristan. Ja, ik ga het programma Politiek Café presenteren, Atos Radio Televisie. Ja. En op zich is het wel grappig, want kritische vragen heb jij gezegd, die je ook aan Jonne gaat stellen en al die andere mensen. Wat voor kritische vragen zou die moeten stellen,
4: ja,
1: Pieter?
4: Ja, ik heb suggesties nodig. Dat, en waar hebben we het dan over?
1: Alles in de politiek. Gemeentezwijndrecht.
2: Jeetje, nou ja, ik vind, we hadden het net even over dat raadsakkoord, noemen jullie dat
1: dan? Ja.
2: Ik vind het wel wat te zoet allemaal.
1: Okay.
2: Ik vind het een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Dan denk ik, ik zie mensen een derde termijn als wethouder dienen. Ja, ik weet het niet. Ik geloof niet dat de politiek daarmee gediend is. Zeker niet in de verhouding zoals die nu is met jullie partij, de ABZ. Dan denk ik, bedrijf je dan nog wel politiek? Ik,

0: praten. Maar het zijn altijd nog onderwerpen die ook terug blijven komen. Pieter, jij blijft ook terugkomen met je tours, met je activiteiten, met je schilderijen. Dat is altijd op zich hartstikke mooi, want ja, ik bedoel, dat brengt leven in de brouwerij. Dat is dat originele deel wat toch beleefd mag worden. Een stukje cultuur, een stukje leven. Jonne, jij brengt dat. Jonne, ja, nee, ik moet. Ik wijs de Tristan.
1: Je bent niet de eerste.
0: Nee. Maar dat is op zich wel leuk, omdat jullie, wat dat betreft, als vriendenduo, vind ik dat altijd heel mooi om te zien. Heb jij nog, naar aanleiding van de opmerking van Pieter, nog zo van, oh ja, dat is wel interessant dat ik dat, oh ja, dat ga ik eens meenemen.
1: Nou, ik denk dat het meerdere vragen waren natuurlijk. Hè. Het ging over de wethouders, het ging over het raadsakkoord, het ging over de positie van Algemeen Belang Zwijndrecht als ruim de grootste partij. Die wethouders is eigenlijk makkelijk om te beantwoorden. Nou ja, je wil altijd wat continuïteit hebben. Je wil niet met een volledig nieuw team starten van burgemeester en wethouders, waarin er eigenlijk te weinig kennisoverdracht kan zijn. Dus wat dat betreft wil je wat bestuurlijke ervaring hebben. Nou, volgens mij.
2: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oudorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maasdelta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten, maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maasdelta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimumtemperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel ja.

0: Eker.nl.
1: Ja, zeker.
0: D voor Deker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt.

Het kostte maar één druk op de knop, of nog niet eens, om de feeling aan te drukken. Push the feeling on, de Nightcrawlers hier bij Aadse Radio Drechtstad FM. Hartelijk welkom bij het volste uurtje van de week. Welkom bij Uurtje Max, met weer een goed gevulde uitzending hoor. Met onder andere muziek van Toybox. Ik zie hier ook nog zomerse klanken van Shakira ertussen staan. Tot aan... zelfs eventjes een klein dansje die we leren van Red Fool van LMFAO. En natuurlijk ook de gebruikelijke items en zaken die je tussendoor hoort. Zoals de agenda, natuurlijk het laatste nieuws uit de regio. Er is weer een bijzondere dag om te benoemen. En dat alles hoor je tot de klok van 6, 9 of 11 uur. Gooi de dobbelsteen, draai aan het rad en dan weet je hoe laat het wordt. En voor alle Gloria Estee fans en natuurlijk de Miami Sound Machines onder ons. The Rhythm is gonna get you. Welkom bij Uurtje Max, Paas Radio Drechtstad FM.

0: En toen waren we er gewoon weer in Zwijndrecht. De Sailorsong Toybox hier bij Atos Radio Drechtstad FM. Hartelijk welkom. Het is alweer tijd geworden voor een tweetal agendatips. En dat doe ik onder het genot van een lekker muziekje. En dan ga ik ze er gewoon even bij pakken. Want we beginnen bij de historische vereniging Zwijndrecht. Want die laat in de Vergulde Zwaan zien hoe molens in de Zwijndrechtse Waard er vroeger uitzagen. Je ziet foto's, schilderijen en schaalmodellen van de ongeveer 25 molens die er ooit hebben gestaan. En de expositie die is gratis, loopt tot en met 31 oktober door. En je kunt langskomen op woensdag en zaterdag van 10 tot 4 en op zondag van 2 tot 5. En anders heb ik het Sliedrechts Museum. Daar is de expositie Brandmeester te zien. Die gaat over de vrijwillige brandweer van Sliedrecht. Leer ook hoe de brandweer vroeger te werk ging. Maar ook ontdek je meer over de verhuizing van de kazerne. Er is nog veel meer te doen en te zien in het Sliedrechts Museum. Bezoek de expositie elke woensdag en zaterdagmiddag van 2 tot 5. En dat kun je dus doen. En anders de expositie in de Vergulde Zwaan over de Zwijndrechtse molens, Zwijndrechtse Waard. Ook een absoluut de moeite waard. Ik had een hele slechte grap erop kunnen maken, maar dat gaan we nu niet doen. Straks nog muziek van Shakira, maar eerst gaan we de zomer echt goed tegemoet. Dat doen we natuurlijk al. Maar als je DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince draait, het nummer Summertime, nou dan is het echt helemaal compleet hoor. Hoor je nu bij Uurtje Max.
1: Runs, please.
0: Gaan we regelen. Ja.

Nou, tegen zo'n plaat kun je toch geen bezwaar tekenen. Objection Tango van Shakira hier bij ATS Radio en Drechtstad FM. Met zometeen het laatste nieuws uit de regio, maar natuurlijk ook het weerbericht richting het weekend. Wordt het wat of wordt het helemaal niks tijdens deze uitzending die toch ook voor mij een klein beetje speciaal aanvoelt? Want het is namelijk de laatste die ik maak als twintiger. Ja, ik word zaterdag 30 jaar. De Big 3-0, zoals ze dat dan noemen. Ik heb er aan de hele kant ontzettend veel zin in. Want we gaan het groots vieren. Nou, mag ik misschien niet helemaal zeggen. Maar ik heb er wel heel veel zin in om iedereen weer te zien. Lekker reden voor een feestje. Maar dat is uurtje max ook hoor. TLC en zometeen Douwe Bob.

Ja, deze plaat wordt toch mede mogelijk gemaakt door Douwe Bob Reizen. Die is er voor al uw reizen. Van Kopenhagen tot Playa de Balconia en alles daartussenin. En gaan we gewoon door een beetje in de buurt richting het laatste nieuws uit de regio. Want door de aanhoudende droogte dringt zout water steeds verder de Lek en de Noord binnen. En daardoor neemt waterschap Rivierenland extra maatregelen om genoeg zoet water binnen te houden. En beschikbaar zelfs alleen water inlaten bij app. Het waterschap houdt de situatie dagelijks in de gaten, samen met Rijkswaterstaat en andere waterbeheerders. Inwoners en bedrijven worden opgeroepen om zuinig om te gaan met water zolang de droogte aanhoudt. De oude brugklep van de Papendrechtse brug is weggehaald. Nu wordt de brug van binnen vernieuwd en versterkt voor de nieuwe, zwaardere brugklep. Die nieuwe brugklep wordt naar verwachting in het voorjaar van komend jaar geplaatst. Tot die tijd blijft de brug dicht voor wegwerkverkeer. Wegverkeer, door werkzaamheden dus. Maar hoogschepen kunnen ongeveer 1 keer per maand passeren. En kinderen kunnen deze zomer lekker buitenspelen tijdens de mini-buitenspeeldagen van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht en Stichting Samen voor Sliedrecht. Er zijn gratis spelletjes zoals een buikschuifbaan, een badminton en tikkertje. Aanmelden daarvoor is niet nodig. Activiteiten zijn van woensdag in de middag van 1 tot 3 en op verschillende plekken in Sliedrecht te vinden. De volgende middagen zijn op 12 augustus bijvoorbeeld aan de Boslaan en 19 augustus aan de Beugelaar. Toch nog een extra agendatip tijdens het nieuws. Nemen we gewoon mooi mee, want is het weer er een beetje naar? Nou ja, een mix van zon en wolken. Het wordt tijdelijk koeler, maar richting het weekend kan het weer 26 graden worden. Dus donderdag, vrijdag 23 graden, daarna weer 26 graden. En pas maandag is misschien de paraplu weer nodig. En tot zover het regionieuws. Lees meer via streekomroep56.nl en volg onze socials.

0: Yeah, baby.
1: Woo! Is die innerlijk eens romig?

Ja, nieuw disco op je radio van de Shapeshifters, Lola's Theme. En daarvoor Red Foo, die je beter bekend als LMFAO. Samen met nog iemand anders, Pardrock Anthem, maar Juicy Wiggle. En de eerste indruk van dat nummer is in ieder geval romig, net zoals het volgende. Want Neline Bikker uit Zwijndrecht, die brengt haar eerste dichtbundel uit. Dat vond ik op zwijndrecht.net. En de bundel die heet Als het leven je laat dichten. En het gaat over rouw, het gaat over verdriet, hoop en geloof. Het boek verschijnt dus aankomende vrijdag, 7 augustus. Hij is geschreven vanuit haar eigen ervaringen. En met haar gedichten wil ze mensen laten voelen dat ze er niet alleen voor staan. Nou, dat vind ik oprecht wel een heel mooi gedachtegoed. Laat het op je inwerken en anders kun je dus zelf de dichtbundel kopen. Als het leven je laat dichten dus. En wat ons ook laat dichten, dat is de kalender. Want ik had het al een beetje over mijn verjaardag. Dat is aankomende zaterdag 8 augustus. Maar ik zie op fijnedagvan.nl dat het ook op 8 augustus Internationale Kattendag is. Nou heb ik me wel eens laten vertellen dat Max een beetje een hondennaam is. Maar ik trek me daar hopelijk niet al te veel van aan. Heb ik eigenlijk vroeger gedaan, maar nu niet meer zo. Maar Internationale Kattendag dus. Hij staat wereldwijd in het teken van dus het poezebeest. En wordt sinds 2008 al gevierd om aandacht te vragen voor hun welzijn. En sinds 2020 wordt dus de dag georganiseerd door International Cat Care. Heb je dus een kat, dan is dit een mooi moment om je huisdier extra te verwennen met iets lekkers of misschien wel een nieuw speeltje. En muzikaal speeltje gesproken is ook een beetje uit hetzelfde tijdperk van de Shapeshifters, maar nog steeds heerlijk hoor. Natasha Bedingfield hoor je met These Words. En deze woorden die ik net uitsprak, die zijn ook helemaal van mij.

ik weet niet hoe het bij jou zit, maar van dit weer, wat je net hoorde in het weerbericht, word ik niet per se somber, maar je hoorde wel somber met 12 de 12 hier bij Aadse Radio Drechtstad FM. Tijdens het volste uurtje van de week, die heet Uurtje Max. En ik heb nog iets anders voor je, wat de moeite waard is om te checken op streekomroep56.nl. Want daarin vind je een video over herderin Maria van de Velde. Die woont dus in Ridderkerk en die helpt dus samen met schapen aan het natuurlijk onderhouden van groen. En dus elke dag gaat ze dus met de kudders erop los en verplaatst ze zich samen met haar hond naar nieuwe plekken. In het programma wat dus is gemaakt, dat heet Met de poten in de klei, loopt verslaggever Megan de Groot een dag met haar mee. En in de aflevering is dus te zien hoe het is om als schaapsherder te werk te gaan. Dat is dus de moeite waard, want dat is echt ook zo'n ambacht wat bijna dreigt te verdwijnen. Het is echt een ambacht, zou ik wel kunnen zeggen. Streekomroep56.nl, daar vind je dus dat filmpje. En misschien denk je ook wel van, goh, nou, dat zou wel wat voor mij kunnen zijn. Dan zou ik misschien wel eens op zoek kunnen gaan naar Maria. Dat zou jij dan kunnen doen. En dan is het misschien wel Checkered Love, net als Kim Wilde. En zometeen gaan we eventjes het warme weer opzoeken. Opnieuw met Train, Mermaid en eerst dus Kim Wilde bij Uurtje Max. Dit is Aadse Radio Drechtstad FM. Een hele goede avond.

Nou ja, over zeemeerminnen gesproken. Je kan die bijvoorbeeld in Kopenhagen zien. Nou ja, waarom ik zo biased ben over Denemarken-Kopenhagen. Nou, dat ga ik de volgende keer vertellen. En dan heb ik al eigenlijk het geheim al bijna prijsgegeven. Oepsie daisy. Maar wil je precies weten hoe het nou zit volgende week tijdens Uurtje Max, dan hoor je alles daarover. Maar ik zou de kleine zeemeerminnen in Kopenhagen, ik heb er zelf gezien. Om het maar even zo te zeggen, het is net zoals Manneke Pis in Brussel. Ik zou hem natuurlijk een keer voor de foto en een keer voor de heb gezien willen hebben. Maar je mist er heel weinig aan. Al heb ik wel tot één keer toe haar achterste vooral gezien. Vanaf een boottocht. En op zich de achterste mag er gewoon wezen. En de voorkant natuurlijk ook. Ik ben er snel langs gefietst toen in Kopenhagen. Maar we blijven straks in Scandinavië op het gebied van muziek. Maar eerst, voordat ik wil zeggen dat dit wederom mijn laatste uitzending was in mijn twintiger jaren. Waarbij ik heb gespendeerd die uitzendingen bij toen nog exact Barendrecht, Hatos Radio, Roperen Radio en ook bij de Winterdriedaagse werd geïntroduceerd. En ik hoop dat daar nog een hele lange tijd mag gaan duren. Nogmaals, daarover volgende week natuurlijk meer. Ook meer agendatips, meer nieuws uit de regio, meer muziek en dat alles op een bedje van droge humor.

0: Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten, maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spette regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Peggy Lee, ze wenste je een sweet, happy life. En dat deed ze al in de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 6 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Janine van der Drift zet zich in voor het welzijn van koe en kalf. De speld Samen zijn voor mantelzorgers. En de tentoonstelling Geheimtaal. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: The Pretenders en If There Was A Man. 1987 was het jaar. En daarvoor Jamie Lawson en Wasn't Expecting That. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het welzijn van koe en kalf. Dat staat voorop bij Kalverliefde. Een initiatief van Janina van der Drift. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Janina, welkom.
2: Hallo.
1: Ja, je bent oprichter van Kalverliefde. Wat betekent dat precies? Waar ben je dan oprichter van?
2: Ja, dat klopt. Ik ben oprichter van Kalverliefde. En dat is biologische zuivel van boeren die het kalfje bij de koe houden.
1: Ja, want de meeste kalfjes worden bij de koe weggehaald vanwege de melkopbrengst.
2: Klopt, ja. Dus ja. Om een melk te kunnen geven moet een koe ieder jaar een kalfje krijgen. En dat kalfje wordt eigenlijk direct na de geboorte weggehaald.
1: Ja, en wat is daar het nadeel van?
2: Ja, je kan misschien wel wat bij voorstellen dat zoogdieren, zoals de mens, de koe, een hond, een paard, een konijn, er baat bij hebben om op te groeien bij de moeder. En niet alleen vanwege de melk die ze kunnen drinken, kunnen zogen, zoals het woord eigenlijk zegt, maar vooral ook om te kunnen genieten van de zorg die het ontvangt van het moederdier.
1: Ja, ja. Want zo'n moederdier, of dat nou een koe is of een ander beest, dat is ook een soort voorbeeld. Hè? Die kleintjes moeten zich daarnaar richten.
2: Ja, zeker. Dus zo'n moederdier, dus in dit geval dan een koe, heeft echt een voorbeeldfunctie voor het kalfje. Dus ze leren ervan grazen en ze leren sociaal gedrag, dus hoe ze zich in het kunnen gedragen. En eigenlijk het hele reilen en zeilen krijgen ze op die moment, van de boerderij krijgen ze eigenlijk op die manier eigenlijk automatisch al mee van de moeder. Dus het is eigenlijk een hele waardevolle leeromgeving voor het kalf om op te groeien bij de koe.
1: Ja, maar dat gebeurt niet overal, dus er moet nog heel veel gebeuren. Wil dat allemaal gaan gebeuren? Want het is nogal een conservatieve bedrijfstak, hè, die boeren.
2: Nou ja, ik denk ook wel dat de boer, de melkveehouder aan zich onder druk staat. Het is natuurlijk niet makkelijk om in Nederland melkveehouder te zijn. En de druk om voldoende melk te produceren om het hoofd boven water te houden is gewoon groot bij boeren. Maar dat wil niet zeggen dat er ontwikkelingen zijn om het dierwelzijn te verbeteren. En kalf bij koe is daar een hele belangrijke grote stap in. Dus voor melkveehouders een hele grote stap om het kalfje dus wel bij de koe te laten. Want het kost ze ook melk. Dus een kalfje dat bij de koe loopt, zo noemen wij dat dan, drinkt bijna twee keer zoveel melk op. Als dat hij zou krijgen als de boeren het kalfje.
1: Ja, dan is de opbrengst anders dan bij een, bij een koe die het kalfje verwijderd wordt. Maar ja, dat is een economisch verdienmodel dan. Maar het zou toch beter zijn als het kalf bij de koe blijft, maar dan wordt de opbrengst minder.
2: Klopt, dus de opbrengst wordt zeker minder als het kalfje bij de koe blijft. En ja, daarom hebben we met Kalverliefde ook de kalf bij koe toeslag. Dus wij compenseren eigenlijk de boer voor het verlies in melk. Ja. Dus voor de extra melk die eigenlijk aan het kalfje kwijt is, omdat het kalfje gewoon bij de koe drinkt. Ja. Daar betalen wij de boer gewoon voor.
1: Ja, een soort subsidie dus eigenlijk.
2: Ja, je betaalt eigenlijk de juiste prijs voor melk.
1: Ja, zoals het eigenlijk zou moeten.
2: Zoals het eigenlijk zou moeten.
1: Ja, u hebt Kalverliefde in 2022 opgericht. Zijn er boeren die het al bezig zijn met die kalven bij de koe houden? Groeit het of blijft het een beetje stabiel?
2: Ja, dus toen wij in 2022 begonnen, toen hadden we eigenlijk drie boeren die al het kalfje bij de koe hielden. En nu zitten we op 9 melkveehouders die aan ons leveren. En een aantal daarvan zijn het kalfje bij de koe gaan houden vanwege Kalverliefde. Dus dat zijn wel echt boeren die heel graag zoveel mogelijk met de natuur meeboeren. En er misschien wel van droomden om het kalfje bij de koe te houden, maar hadden daar gewoon de economische middelen niet voor. En nu Kalverliefde er is en wij dus dat melkverlies compenseren, zien zij er ook de mogelijkheid om het kalfje bij de koe te houden.
1: Ja, en je kan die melk, want dat is andere melk dan die fabrieksmelk, om maar even te zeggen, die is ook in de winkels te koop.
2: Klopt, ja. We zijn gewoon te koop bij de supermarkt. Ja. Roze pakken.
1: Roze pakken, oké.
2: Ja, passend bij Kalverliefde.
1: Ja. Want is die melk dan heel anders?
2: Nou ja, de echte kenner zal misschien proeven dat het wat minder bewerkt is. Het komt niet uit een hele grootschalige fabriek, maar van een wat meer ambachtelijke fabriek. Maar in principe is het gewoon melk.
1: Ja.
2: Maar het voelt natuurlijk wel veel beter.
1: Nou, dat wou ik ook nog vragen. Ja, het welzijn van koe en kalf is heel belangrijk. En als je dus die melk koopt, dan gaat die welzijn vooruit.
2: Absoluut, ja, zeker. Ja. Ja. Dus eigenlijk doordat je voor kalverliefde kiest in de supermarkt, zorg je ervoor dat boeren het kalfje bij de koe kunnen houden.
1: Ja.
2: Want ik geloof ook wel dat de meeste boeren ja toch wel het beste voor hebben en ook wel willen veranderen ten gunste van het dier. Maar er moet wel een financiële ruimte voor zijn.
1: Ja. Ja, dat wordt heel belangrijk dus eigenlijk. Maar hoe meer boeren dit gaan doen, hoe beter het is voor koe en kalf.
2: In mijn ogen wel, ja.
1: Ja, in uw ogen wel. En hopelijk ja. In allerlei andere ogen ook. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen die naar jullie de sociale media? Hebt u iets op een website?
2: Ja, klopt. Ja. Dus we hebben gewoon een website www.kalver-liefde.nl.
1: Kalverliefde.nl. Dan komt het allemaal goed. En dan kan Janina verder met de kalverliefde voor koe en kalf. Janina van der Drift, dank voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Sophie Barker deed mee met 07 in The Waiting Line. En daarvoor Gilles Dreux met Alouette. Het jaar was 1968. Zometeen de speld samen zijn voor mantelzorgers. Dat na Murray Head en Never Even Thought.

0: hem zeker van het nummer One Night in Bangkok. Murray Head, je hoorde hem hier met Never Even Thought uit 1975. Ons volgende onderwerp. Een herkenningsspeld voor mantelzorgers die op weg zijn met iemand die dementie heeft. Een idee van Demi Timmermans. Tera Kok praat met haar.
1: Welkom Demi.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je hier bent. Demi, wat doe jij voor werk?
2: Ik ben verzorgende IG, ben ik afgestudeerd.
1: En voor wie zorg je dan?
2: Nou ja, in principe heb ik altijd in verpleeghuizen gewerkt. En nu zorg ik eigenlijk voornamelijk voor mijn oma met dementie, die bij ons thuis op het erf woont.
1: Op het erf? Ja. Je woont op een boerderij of zo?
2: Ja, dat klopt. Ja. Wow. We zijn vorig jaar januari zijn we verhuisd. En daar hebben we op het erf een mantelzorgwoning neergezet voor mijn opa en oma.
1: Wauw.
2: Ja.
1: En opa is er ook nog?
2: Ja, zeker. Ja, die is er ook nog.
1: Nou, wat geweldig. Dus je hebt daarnaast, werk je dan ook nog buitenshuis of doe je alleen dit?
2: Nee, ik werk daarnaast werk ik gewoon nog 20 uur per week. Ja, en daarbij doen we alle zorg voor opa en oma. Doen we dan wel verdelen met z'n allen. Maar echt het medische medicijnen delen en dat soort dingen, ja, dat neem ik wel op me. Ja.
1: En hoe is dat nou om mantelzorger te zijn? Waar loop je tegenaan of wat is juist heel leuk? Hoe is het?
2: Ja, ik vind het wel iets heel moois om te doen. Ja, je bent alleen maar aan het zorgen. En,
1: wat doe je dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, sowieso 's ochtends doen we de medicijnen brengen. Broodjes smeren, aanreiken.
1: Aankleden, ja, ook helpen?
2: Ja, vaak wel. Ja, nu zeker met mijn oma, omdat ze het gewoon even niet meer weet. Doen we inderdaad vaak helpen met omkleden 's ochtends, maar ook 's avonds de pyjamaatje aandoen. Ja, in de middag boodschapjes met haar doen. Dus ja, je bent wel continu ben je met ze bezig.
1: Jij zegt omdat ze het even niet meer weet, maar ik denk dat die geheugenproblematiek alleen maar voortgang
2: zeker,
1: heeft. Het wordt misschien steeds wat minder.
2: Ja, alleen maar oma heeft, ik noem het altijd wel goede dagen en slechte dagen. Op goede dagen lukt het haar wel, heeft het wel wat langer de tijd nodig. Maar op slechte dagen dan, het is even gek om te zeggen, maar dan probeert ze de shirt als een broek te gebruiken. Ja, en op dat soort dagen dan heeft ze zeker wel hulp nodig van ons. Ja.
1: Ja, en komen je opa en oma nog in de buitenwereld? Hebben ze nog contact met andere mensen? Met jou erbij misschien?
2: Zeker, ja. We gaan met mijn oma nog wel op pad. We proberen elke dag maar met haar wel leuke dingen te doen. Ja, en gewoon de dagelijkse dingen proberen we nog met haar te doen. Boodschappen doen, schoonmaken, wasjes draaien. Dus ze heeft daar wel hulp bij nodig, maar dat laten we zeker nog wel... Ja, laten we dat doen. En als dat niet meer lukt, dan net als aankomend weekend, dan komt haar familie allemaal naar ons toe. Om gewoon die contact nog wel te behouden.
1: Waar loop je nou wel eens tegenaan? Want je hebt een speld ontworpen.
2: Klopt.
1: Wat was de aanleiding voor het ontwerpen van een speld? En die speld is de speld samen zijn.
2: Ja, klopt. Ja, vooral met boodschappen doen of dat we met haar buiten waren. Dat ze soms heel raar op dingen kan reageren. Ja, ze kan heel boos worden. Ze kan ineens bij de kassa en huilen uitbarsten. Ze kan, als ze moet betalen, niet meer weten wat haar portemonnee is dat ze moet pinnen. Dus dat soort dingen, ja, daar liep ik tegenaan. En dan zeker omdat mensen om ons heen, dus bijvoorbeeld mensen in de rij of een cashier die je dan aanstaan te kijken van ja, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Ja, en op dat soort momenten nemen wij het heel even over. Dus pakken we haar pinpas, doen we voor haar pinnen. Nou ja, voor een ander kan dat heel raar overkomen. Maar je gaat ook niet continu vertellen van mijn oma heeft dementie of mijn oma reageert zo op dingen. Dus vandaar de speld om op een subtiele manier te laten zien, ik ben samen met iemand die dementie heeft.
1: Wat is dat voor een speld en wie gaat hem dragen? Hoe ziet hij eruit? Want je hebt hem bij je.
2: Zeker, ja. Ik heb een speld ontworpen met een half hart en een half brein.
1: Ik zie dat de speld de vorm van een hart heeft. De ene kant is rood, de andere lijkt een beetje op een walnoot. Maar dat zijn hersenverbindingen die niet meer verbonden zijn. Hè?
2: Juist, klopt. En daar heb ik bewust voor gekozen. Omdat dat natuurlijk met mensen met dementie ook zo is. Elke keer gaan er stukjes verdwijnen, zeg maar. Dat gaat weg.
1: En nou draag jij dan bijvoorbeeld die speld in plaats van dat je het hele verhaal moet vertellen. Maar we lopen dan wel tegen één probleem aan. Weten mensen wel wat de betekenis van die speld is? Want ik voel in mijn achterhoofd een sierenreclame aankomen of een posterreclame campagne, want we moeten het wel weten.
2: Ja, klopt. Nou ja, vandaar dat ik nu ook mede hier ben. Ik wil langs verpleeghuizen gaan. Ik heb het al op social media gedeeld. Ik wil gewoon dat mensen begrepen worden. Zorgen voor iemand met dementie is al heel wat. En als je dan ook niet helemaal begrepen wordt door de samenleving, ja, dat wordt gewoon heel lastig. Dus vandaar de speld.
1: Ik begrijp dat het ongemakkelijk wordt, maar iedereen moet wel meteen zien, die draagt zo'n speld, dat betekent dus. En dat betekent haast dat het landelijk wel bekend moet worden.
2: Ja.
1: Heb je daar al een plannetje voor bedacht?
2: Nou ja, sowieso stap voor stap. Je kan niet gelijk bekend worden. Wil ik gewoon heel veel reclame ervoor maken. En ik wil gewoon dat die speld inderdaad bekend wordt. Dus ja, zoveel mogelijk delen. En samen moeten we het doen.
1: Nou, dat zeg je heel mooi. Laten we gelijk even vertellen. Hoe kan je die speld krijgen, kopen? Hoe doen we dat?
2: Ja, ik heb een hele mooie website heb ik opgezet. www.samenzijn.eu. En van daaruit kan je alle informatie vinden. En eventueel een speld bestellen.
1: Nou, heel mooi. Hij is nog geen €5. Ik zou zeggen, hij is nog mooi ook. Nou, dankjewel, Demi Timmermans, voor het gesprek. En ook voor je mooie inzet voor de verbetering van de communicatie voor onze medemens, voor samen zijn. Dankjewel.

Horst Kijks, de man met de vele hits uit de jaren 70 en 80. Hij probeerde het in 1994 nog een keer met dit Shara. En daarvoor Ramses Shaffy en zijn Sammy. Zometeen de tentoonstelling Geheimtaal. Dat naar Olivia Newton-John. And I honestly love you. Baby,

0: honestly love you.
1: Olivia Newton-John and I honestly love you. Ons volgende onderwerp. In expositiecentrum Cadmium in Delft is tot en met 13 september aanstaande een expositie te zien waar weinig van te begrijpen is. Geheimtaal heet de tentoonstelling dan ook. Kunstenaar Rob van S. is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
2: Onbegrijpelijk, maar bloedmooie expositie.
3: Ja.
2: Ja. Maar daar ben jij degene van die daar laat zien wat die expositie is?
3: Samen met vier anderen.
2: Ja.
3: We doen het met z'n vijven. En we zitten allemaal op één golflengte. We maken allemaal kunst die nogal onbegrijpelijk is. Althans, het is helemaal niet onbegrijpelijk. Maar je moet daar wat meer van weten om er iets van te begrijpen. Maar wij vroegen ons af van, moet dat echt? Want op zichzelf maken wij elk van ons hele mooie beelden. Ja. En die willen we graag laten zien.
2: Ja, en als je dan die beelden ziet, denk je dan van, nou ja, wat zie ik nou eigenlijk? Of is daar toch wel iets herkenbaars in?
3: Ja, er zit wel iets.
2: Het gaat over natuur, hè?
3: Het gaat over natuur. Ja. Dus je ziet dat het iets uit de natuur is. Het is waarschijnlijk een wortel of een plant of een zaadje of een veer. Maar het is allemaal zo merkwaardig ingezoomd en uitgesneden dat je al gauw weer het spoor bijster raakt. En wij willen mensen er graag op wijzen dat dat niet aan hen ligt. Het ligt gewoon aan ons. En we willen ook graag dat ze op een andere manier naar die dingen kijken die wij daar laten zien.
2: Ja, maar is het dan ook een mooi beeld?
3: Ja, het is absoluut een mooi beeld. Je ziet, om één voorbeeld te geven, je ziet twee rode balletjes in een bedje van schimmeldraden.
2: Mm-hmm.
3: Als ik het zo zeg, denk je van, nou, kan ik er weinig chocola van maken. Maar als je het ziet, dan is het heel mooi. Het rood reflecteert in de schimmeldraadjes. Die liggen daar heel mooi gerangschikt omheen. Je hebt geen idee wat het is. Het heeft iets te maken met natuur, dat is wel duidelijk. Maar wat het is, dat is blijft een beetje een geheime zaak. Maar wij zeggen van, kijk er nou naar, vraag je nou niet af wat het is en geniet van die vreemde complexiteit die je daar ziet met die mooie kleurtjes en die geraffineerde compositie. Want dat is allemaal om ons heen, alleen wij zien het niet.
2: Nee, maar is het dan ook echt uitvergroot of ziet het er dan ook anders uit dan dat je het met het blote oog ziet?
3: Ja, ik denk dat ongeveer de helft van wat je ziet op de expositie foto's zijn die gemaakt zijn onder een microscoop. En voor een deel, ik denk even bijvoorbeeld aan mede-exposant Lies Bakker, zijn het takjes, stukjes gras, zaadjes die op een bijzondere manier gecombineerd zijn. En dan daar wel enige vertedering op roepen, zonder dat je kan onder woorden kan brengen van waarom nou eigenlijk. Dus dat is wel steeds de trigger van je vindt het mooi, maar begrijp niet precies waarom je het mooi vindt.
2: Nee.
3: Dat is genoeg. Ja. Je hoeft het niet.
2: Ja. Je gaat ook niet vragen, wat is dat nou eigenlijk?
3: Nee.
2: Dat is niet goed, hè?
3: Nou, ik denk dat dat snel over is. Als je er rondloopt, ja, en je ziet dat al die werken daar groot en klein. Er zitten enorme werken bij van 2 meter bij 1 meter 50 bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: En ook hele kleine stukjes van 10 bij 10 centimeter. Die werken hebben allemaal diezelfde rode draad, zeg maar. Dat je denkt van, het is wel ontzettend mooi. Maar ja, wat is het? Op een gegeven moment stopt die reflex. Dan wil je niet meer weten wat het nou eigenlijk is. En dan ga je alleen maar kijken naar hoe bijzonder het nou is wat daar aan die muur hangt.
2: Ja, jij zegt ook, het gaat niet om wat je kent, maar om wat je ziet.
3: Exact, ja.
2: Dat is belangrijk dus.
3: Ja,
2: ja, ja, ja. Als je dat wil zien, waar moet je zijn?
3: Dan moet je zijn bij Cadmium. Dat is op het Agatheplein in Delft. Aan de rand van de oude binnenstad. Daar is het woensdag tot en met zondag altijd geopend. Van 12 tot 5 uur. Je hebt niet met mij gesproken, maar de mede-exposanten wil ik in ieder geval even genoemd hebben.
2: Ja.
3: Dat is microfotograaf Wim van Egmond. Dat is kunstenaar en schilder Marieke Tiescheffer. Dat is Lies Bakker. En dat is Marianne Kastelein.
2: Ja, daar hebben ze allemaal genoemd. En ja. Dat zijn allemaal mensen die daar ook af en toe aanwezig zijn? Of is dat niet het geval?
3: Ja, we proberen dat wel zo te doen. Dat altijd een van ons er aanwezig is om eventueel bijstand te leveren. Een glaasje water aan te reiken.
2: Precies, maar niet naar de vraag van wat zie ik nou eigenlijk?
3: Nee, dat willen we graag uitleggen zoals ik het nou jou uitleg.
2: Ja, precies. Ja, dat kan toch wel natuurlijk. Prachtige tentoonstelling om een keer naartoe te gaan. Cadmium in Delft. Er is waarschijnlijk ook een website waar mensen wat kunnen zien van tevoren.
3: Ja, cadmium.nl en dan kom je vanzelf geheimtaal tegen.
2: Ja, dan kun je het allemaal zien. Maar gewoon naar binnen lopen, want dat kan zonder een kaartje te kopen, zeg ik er nog maar even bij. Dat kan allemaal. Dan denk ik dat ik je kan bedanken voor alles wat je hebt verteld hierover. En ik wens je veel succes bij deze tentoonstelling. Rob van Es.
3: Graag gedaan.

0: van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maasdelta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten, maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maasdelta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1.

zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maasdelta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maasdelta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spette regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die